0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Er komt een tijd dat jullie niet meer willen knuffelen met papa, niet meer willen stoeien op de bank wanneer jullie opgroeien. Komt er een tijd waarin wij een hoop kwijt zullen raken, want dan vinden jullie het niet meer fijn als ik jullie klein.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruy met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Nou, dat was Koos, die noemt het herrie. Grafherrie zelfs. Nou, misschien is dit dan beter, want deze komt ook van John Zoetekal.

0: We hebben onze koppie maar kaal geschoren hier.
1: Ja, even twee John Zoetekouw nummers.
0: Twee gabbertjes op rij.
1: En die hebben we dan in ieder geval gehad. Dan gaan wij naar... eens even kijken. Dan gaan
2: de
1: wij
2: NOS.
1: Naar de NOS headlines. En ik heb... eens even kijken. Maar even een plaat waar ik dit jaar... een groep waar ik dit jaar heel erg fan van ben geworden. Klaargezet voor daarna.
0: Ja, die is de studio al binnengestormd, die groep.
1: Oh,
0: ja.
1: Man. Dus,
0: ben je elke dag bij hier?
1: Ja, maar we gaan naar de headlines. Even verversen. André en ik noemen de headlines om en om met een paar bijbehorende pagina nummer. En als je denkt, well, wow, daar wil ik het hele bericht wel even van horen. Eventueel met een knipoog en extra toegevoegde waarde, informatie, etc. Dan even het pagina nummer doorgeven via de WhatsApp, door te mailen, door te bellen of langs te komen. 9 doden bij aanvallen Oekraïne, 126.
0: Na 30 jaar een veroordeling voor de moord op rapper Tupac, 125.
1: TV-icoon Tanja Koen, 100 jaar oud, overleden, 106.
0: VVD-Kamerlid legt een nevenfunctie neer, pagina 104.
1: Kabinet rekent op steun voor de begroting, 108.
0: En een waarschuwing voor een wolf in het Gooi, pagina 107.
1: Vermiste Nederlanders in Nepal zijn nog steeds spoorloos, 127.
0: En de coalitie bereikt een begrotingsakkoord, pagina 105.
1: En Messi zwaait af als international, 802. Is nooit goed om met een Messi te zwaaien, want voordat je het weet schieten ze je gewoon overhoop.
0: Pas op.
1: Maar in ieder geval, pagina 104, daar beginnen we dadelijk mee.
0: Sowieso.
1: En voor de rest laten we het afhangen van wat iedereen zou
0: laat
1: willen
0: maar
1: horen.
0: Weten.
1: En dan gaan wij nu naar, wat mij betreft, de ontdekking. Tenminste, wat mij betreft dus.
0: Mm-hmm.
1: De ontdekking van het jaar, want ze bestaan al langer. Maar, hier komen ze.
0: Al wat goede content.
1: The Haunted Youth in My Head.

0: The Haunted Youth met In My Head. Zo, nou, dat was even een bultafleiding. En dan gaan we nu naar pagina 104. Pakheim?
1: Ja, zeker. 104, onze vaste pagina, gaat over een VVD-Kamerlid. Wat een nevenfunctie neerlegt. En dat gaat dan om VVD-Kamerlid Renate den Hollander, 49 jaar. Legt een nevenfunctie neer na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling. Toen ze toetrad tot het bestuur van de belangenvereniging Praktici Werkgevers, BPW, was ze al Kamerlid. Daarvoor was ze al lid omdat ze voor haar politieke loopbaan als dierenarts werkte. Kort voordat ze plaatsnam in het bestuur voerde den Hollander in de Kamer het woord over dierenartsen. Ze hield toen vrijwel hetzelfde verhaal als de BPW en gebruikte ook dezelfde voorbeelden en woorden. De BPW wilde reageren op een kritisch rapport van de ACM over dierenartsen. Goeiedag, leven we in afkortingenland of zo? Wat,
0: het hele stuk denk ik wel. Ja, en?
1: VVD, NOS, BPW, ja, ACM. Ja, ja, ja, ja. Wordt er helemaal schijtziek van. Ja. Maar in ieder geval, belangenverstrengeling, ja. Ik bedoel, als jij in de Kamer inderdaad gaat pleiten voor het clubje waar je in het bestuur van zit. Ja, dat klopt niet, hè?
0: Ja, maar ja, goed, ze wisten het van tevoren. Ze worden toch allemaal gescreend.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat zou je verwachten, broer. En als je dat niet doet, moet je er niet van opstaan kijken. Ach, dat ja. Dan nevenbelang. Dus wat mij betreft EDP.
1: Oh, wat?
0: In de prullenbak.
1: Ja, op een boom zo volgeladen met VVD-politici mist men 1-2 pruimpjes niet, hè? Goed, maar is dit erg? Ja, ik weet het niet. Het is ook een beetje muggenzifterij. Alleen als jij dus inderdaad verhaaltjes gaat lopen houden in de Kamer met exact dezelfde woorden, ja, dan kom je wel op voor belangen.
0: En wat dacht je van al die politici die op een gegeven moment stoppen met hun politieke loopbaan en dan als lobbyist verder gaan?
1: Goeie, dacht die Balkenende. Ja.
0: Man.
1: Balkenende. Die wist niet eens hoe gauw die bij Shell of Philips of waar zat die allemaal?
0: Ja.
1: Nee, die jongen die heeft zijn woning wel goed geïsoleerd, denk ik, weet je wel.
0: En daarom, dat allemaal hoor. Ik bedoel, Wim Kok, die zag je ook omhoog vallen. En die werd maar rijker en rijker, terwijl het PvdA zijn. Hetzelfde geldt voor Wouter Bos en zo. Dus ja. Uiteindelijk willen ze allemaal rechts zijn, maar zolang ze dat niet zijn, klagen ze over rechts. En
1: je kunt zeggen wat je wil, die VVD die komt er gewoon ronduit vooruit, weet je?
0: Ja, die zeggen gewoon... Ja.
1: Renderen, wij zijn rijk, wij gaan naar Wassenaar.
0: We hebben ervoor gewerkt en daar pak je ons ook niet meer af.
1: Ja, nou. Maar goed, schokkend nieuws op pagina 104. Hè?
0: Ja, dus, schokkend. EDP. In de prullenbak. Dan gaan wij naar, eens even kijken.
1: 105 was ook aangevraagd. Doen we niet meteen? Maar, of?
0: Nee.
1: Eerst plaatje.
0: Even een muziekje.
1: Ja, toch.

0: een H-versie van Comfortably nam van Pink Floyd van het album The Wall. Goed, deze hebben we dan nu gehad. En dan gaan we naar pagina 105. Wil jij hem weer even doen?
1: Ja, ik pak 105 er nu bij. En dat gaat over, op verzoek van El Japo, geloof ik, over de coalitie die een begrotingsakkoord heeft bereikt. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt, zeggen bronnen in Den Haag. Gisteravond waren de ministers van het kabinet bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Daar werd het bereikte akkoord besproken. Er zit voor ieder wat wils in, zeiden ingewijden. Het kabinetsoverleg werd gisteren nog verschillende keren uitgesteld, omdat D66, VVD en CDA er nog niet uit waren. De tijd drong, want de plannen moesten dezelfde dag naar de Raad van State, die er advies over moet geven voor ze op Prinsjesdag naar buiten komen.
0: Ja, en ze gaan er nu vanuit. Het is voor elk wat wil. Dus als iedereen een beetje water bij de wijn doet, dan moet het goed komen. En nu moet dan iedereen laten zien hoe goed ze ervoor hebben met Nederland. Hè?
1: Ja.
0: Of ze over hun eigen schaduw kunnen springen.
1: Ja. Opstoten, Nederland opstoten in de vaarten der volken. Hè? We moeten mee, we moeten mee. Het beste jongetje van de klas. We zijn het altijd geweest en het moet ook dit jaar weer gebeuren. En het is natuurlijk overal in Nederland te zien. Op de Veluwe, in Ermelo, in Harderwijk, in Putten. We zien dat Nederland er helemaal bij hoort. Dat het allemaal goed gaat.
0: Ja.
1: Betaalbare woningen.
0: Beste jongetje van de klas. Ja. Overal zijn we, hebben we een streepje voor.
1: Een tien krijgen we.
0: Ja. Nee, dat...
1: Heerlijk nieuws. Fantastisch.
0: Ja, geweldig. Een fijn land ook. Goed, we gaan naar weer een muziekje. En die komt van jouw lijst. Ja, maar die was even niet te vinden.
1: Nou, hij was moeilijk te vinden. Maar we hebben hem
0: gevonden hoor. Daar komt die.

0: Let's go out from the Detroit Centrix.
1: Het is nog geen vrijdag, maar we staan al wel in de disco, hè?
0: Ja. We zijn er vroeg bij vandaag.
1: Ja.
0: Ja, en dat... goed. We hadden nog een paar pagina's die voorgelezen moesten worden. En dat is bijvoorbeeld pagina 108. Het minderheidskabinet rekent op brede steun van zowel links- als rechtse oppositiepartijen voor het begrotingsakkoord. Dat zei premier Jetten na dagenlange onderhandelingen. Premier zegt er alle vertrouwen in te hebben dat we hele mooie dingen kunnen doen en daar steun voor kunnen krijgen. Ook CDA-voorman Bontebal is blij. Mijn inzet is geweest om tot een goede handreiking aan de oppositie te komen. Ik denk dat dat gelukt is. Of de coalitiepartners gelijk krijgen, moet nog blijken. Pro-leider Klaver, ja, wie niet anders, hè, kent de inhoud van het akkoord nog niet en zegt zich zorgen te maken dat er weer niet gekozen is. Ja, hij wil gewoon dat er links of rechts wordt gekozen.
1: Ja, oh, serieus?
0: Hij vindt dat er, en dat vinden de rechts ook. Jullie moeten voor ons kiezen en de Klaver vindt voor hem kiezen en... Ja, ze zijn met zichzelf bezig
1: ze allemaal. Maar ze gaan dus een beetje middendoor, hè? Dat is wat het kabinet wil.
0: Ja, die willen allemaal overal een beetje water bij de wijn en zo. Maar dan zeggen ze allemaal weer, ja, maar we hebben helemaal geen wijn, dus hoe moeten we daar water bij doen? Dan gaan allemaal bij de hand opmerkingen, maar ze doen vooral niks. Geen een van allen.
1: Nee, lunchen en broodjes eten. En,
0: ja, dat gaat, dat gaat er in als koek.
1: Dineren,
0: ja.
1: Nee,
0: maar dat is ook wel heel leuk. Heb je gezien? Pro is de grootste partij met 26 zetels. Op dit
1: in de huidige peilingen?
0: In de huidige peilingen.
1: Oké, ja. Ik hou het niet helemaal bij. Maar
0: nee, okay, maar nou. Het grappige is, toen de vorige verkiezingen waren, waren er drie partijen met ongeveer 26 zetels.
1: Ja,
0: hè? Dan kom je dus nog op 78 uit.
1: Ik ben heel eind, toch?
0: Ja, dan ben je er.
1: Ja.
0: Maar nu is er nog maar één partij met 26 en dan een heleboel met 15, 16, 17.
1: Oh, ja.
0: Dus dat betekent dat je wel 5 of 6 partijen nodig hebt. Dus bij de eerstvolgende verkiezingen krijg je helemaal geen meerderheidskabinet meer. Ja. Want dan moeten er zoveel partijen met elkaar in zee. Dus
1: voor alle 50-jarigen die nog op zolder wonen bij papa en mama.
0: Ja.
1: Ziet er niet goed uit voor de huizenmarkt.
0: Nee, dat blijft voorlopig maar wonen op een zolder. En neem mijn advies nou eens aan na 15 jaar zeuren.
1: Uh-huh.
0: Ga niet stemmen.
1: Ja.
0: Heel Nederland gewoon niet stemmen. Dan,
1: ja,
0: er
1: komt een krachtig signaal uit de regio van jou. Ja. Prachtig hoor. Nee.
0: Nou, in België hebben ze een keer anderhalf jaar geen regering gehad. Dat liep er als een tiet, jongen.
1: Nee, precies.
0: Dat ging tekeer daar. Helemaal te gek.
1: Gewoon Philips en ASML de macht geven.
0: Ja,
1: laat die de lijnen maar uitzetten. Ja.
0: En wat hebben wij hier nou te vertellen, man? Nou, al die grote, die boefjes, die zijn allemaal de baas hier in Nederland.
1: Nou, we gaan en, zo ook nog even naar de boeren. Want ik wist niet dat die boeren hebben huisgehouden in Ermelo. Hè?
0: Ja, ik zag net ook een filmpje voorbij komen. Heb je op de radio niet zo heel veel aan. Maar wel dat daar de boel even volgegooid
1: moeten ze
0: werd.
1: Inderdaad gewoon die trekkers niet eens een keer in Den Haag laten staan en een paar boertjes daar op die banken zetten? Misschien dat er dan wat... Want ze kunnen wel werken, die boeren. Hè? Ze doen wel.
0: Maar we hadden toch ooit de indruk dat we een boerenpartij aan de macht kregen. En dat bleek het ook de lobbyisten eerste klasse zijn.
1: Ja, die triple B bedoel je?
0: Ja, die triple B, wat je niet mocht zeggen. Maar,
1: dat was hem ook niet, hè?
0: Nee, dat was...
1: Maar is het niet onmogelijk, Bas? Is het gewoon niet onmogelijk om het Nederland van nu te besturen? Weet je wel?
0: Dat is... We hebben 18 miljoen bondscoaches en we hebben 18 miljoen premiers. Dus, en die hebben allemaal twee meningen, tegenwoordig ook nog. Hè?
1: De oplossing is, er is geen oplossing. Ja.
0: Nee, precies.
1: Heftig,
0: en leg je daar nou gewoon bij neer. Dat maakt
1: dat
0: het leven
1: niet,
0: een stuk makkelijker. Ja. Goed, gaan wij naar het volgende verzoekje.
1: Muzika. Daar heb je hem hoor.
0: Ja, dat van Jean Zutekau, hè?
1: Monsieur André. Ja.

0: Gisteren was ik nog jouw liefde, ja, maar ja, de mensen veranderen en dagen veranderen en het kan altijd anders uitpakken, André.
1: Ja, het is in één keer voorbij. Ja. Heb jij wel eens liefdesverdriet gehad?
0: Ik heb geweend en het gebroken hart.
1: Maar het is toch een aangenamere pijn dan kiespijn, hè? Of niet?
0: Ja, het heeft ook wel wat lekkers.
1: Heeft wel wat, ja. Dat heb ik ook. Het is niet leuk, maar toch liever. Ik heb het toch liever een kiespijn.
0: Ja. Maar ja, het was vaak ook wel bijvoorbeeld al bekend. Hè? Als je geen enkele poging doet omdat je dat niet durft. En dan daarna gaat zitten treuren dat het niks geworden is. Ja, dat is natuurlijk ook een hopeloze missie. Hè?
1: Ja, maar zoveel mensen, zoveel wensen en zoveel mensen, zoveel liefdes. Ja. Dus voor iedereen, het voelt voor iedereen ook weer wat anders.
0: Maar was jij iemand die op gewoon recht op zijn doel afstapt, of had jij dat je in stilte iedereen aanbad?
1: Ja, ik ben meer een stille aanbidder. En met diepe verliefdheden. Maar de laatste jaren, als je wat ouder wordt, kun je er ook een beetje van genieten van die pijn. Want ja, het hele leven is toch eigenlijk pijn lijden, weet je wel?
0: Als je het zo bekijkt.
1: El Chapo wou nog naar Nepal, geloof ik, of niet?
0: Dat bericht over Nepal. Maar dan gaan we er even bij pakken. Maar even kijken, waar staat
1: hebben ze allemaal gehad? Nee, ik weet niet. Hadden we Nepal? Ja, 127.
0: 127.
1: Ik denk dat hij die bedoelt, hè?
0: Ja. De drie vermiste Nederlanders in het overstromingsgebied in Nepal en Tibet zijn nog niet gevonden. Dat zegt de Nepalese politie tegen persbureau ANP. Wel is de zoektocht begonnen op plekken waar zij mogelijk zijn verdwenen, aldus de politie. In Nepal dus. Onder de vermisten in Tibet zijn twee Nederlanders. Die zijn in Tibet verdwenen. Het gaat om een 51-jarige vrouw uit Haarlem en een 29-jarige man uit Nijkerk.
1: Ja.
0: Dat komt wel heel dichterbij nu, hè?
1: Ja.
0: Maakt stichting namens de familie bekend. De derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental na de ramp in Nepal en Tibet is opgelopen naar 955. Daarnaast zijn nog meer dan 4400 mensen vermist, onder wie honderden toeristen. Heb jij de beelden gezien?
1: Nee, ik sla dat nog even over. Want,
0: Natuurlijk wel. Jongen, wat voel je er dan klein? En ja, wat want, kansloos ben je dan als mens zijn?
1: Ja, ik bedoel, honderden toeristen vind ik wel. Honderden toeristen klinkt... Wat waren die allemaal doen? Aan het zwemmen in die rivier daar of zo?
0: Die liepen daar gewoon.
1: Liepen daar,
0: je moet gewoon voorstellen, je loopt daar waarschijnlijk...
1: In de bergen.
0: Ja, zoals het, dat was op een plein voor een gebouw. En,
1: overal nergens.
0: Ja, er was van alles en nog wat. Het ligt gewoon, zeg maar, een dorpscentrum in een gebergte.
1: En opeens
0: zag je aan de achterkant een beetje stoffig en dan kwam er toch een... En dan zie je een gebouw en dan zie je die mensen, hè, zo groot als mieren ten opzichte van dat gebouw.
1: Ja,
0: en dan zie je daar een modderstroom komen die vijf keer zo hoog is als het gebouw.
1: Serieus.
0: En dat hele gebouw gewoon wop, in één keer weg.
1: Jij kunt dat wel aan. Ja, ik moet altijd een beetje voorzichtig zijn met die beelden.
0: Om te zien.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Nee,
1: dat bedoel ik. Want ik sla het voorlopig. Ik ga zeker nog een keer kijken. Maar het was dus... Want het is wel een dingetje. Ja, als je nu bij elkaar... Waarschijnlijk wel 5000 doden als ik het zo bij elkaar...
0: Ja, man. En dat valt me dan nog mee, hoor. Want als je dat geweld zag, echt...
1: Ja, maar het is toch niet dat heel Nepal is overstroomd. Het is maar één bergje.
0: Ja, precies. Maar ja, goed, als je kijkt naar bijvoorbeeld Tokio, er wonen alleen in één plaats altijd 13 miljoen mensen. Ja. Hè, dus. Ja.
1: Ik wist niet dat Nepal zo druk was, maar ik heb een oom die daar vroeger in de jaren 80 kwam. Dus ik ken het wel een beetje, maar het is natuurlijk heel bergachtig. Maar wat stoer dat jij dat durft te bekijken, want ik sla het nog even over. Maar dat is wel, dat is niet iets wat jij dagelijks voorbij ziet komen, dat soort beelden. Dat,
0: Nee. Ik werd verrast door de heftigheid van de beelden. Ja. Met name omdat ik dan denk, kansloos. Dan probeer ik me voor te stellen. Je loopt daar en je ziet zo'n muur van ellende op je afkomen. Ja. Wat je dan denkt, je hebt niet zo heel veel tijd, want dat gaat ook nog met de snelheid.
1: Het is lompen, dus dat gaat traag,
0: maar nee.
1: Ja, je moet je dus binnen een fractie van een seconde voorbereiden op de dood. Ja, dat is niet te doen. Daar komt het op neer. Het is niet te doen.
0: Lijkt
1: verschrikkelijk. Alleen, en het ergste is dat je dan nog blijft leven als je half vermorzeld eronder uitkomt. Ja. Je kunt maar beter dood zijn dan, denk ik.
0: Ja, maar als je kijkt hoe gebouwen, auto's, wegen, bruggen allemaal aan de kant gepoetst werd.
1: En dit gaat vaker gebeuren, dat begrijp ik. Want die gletsjers, dat zijn er honderden daar en die staan allemaal op springen. Door die opwarming schijnt, weet je wel.
0: En nu was er ook weer zo'n waterstroom dat het ergens zich opgehoopt had en dat weer
1: Dit feestje gaat nog een paar keer door.
0: Ach, man.
1: Hou op, joh.
0: Een ellende, niet te zuinig.
1: Jammer, hoor.
0: Gauw even een vrolijk muziekje.
1: Ja, heb je nog wat vrolijks?
0: Ja.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
3: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal, juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
2: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
4: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
2: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land heeft het verkeer op de N50 van Emmeloord naar Zwolle op dit moment het meeste vertraging. Voorbij Kampen Noord is het oponthoud 20 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven, daar doe je er bij knooppunt Paalgraven 15 minuten langer over. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten. En ook staat er file op de N305 van Dronten naar Almere. Bij Zeewolde is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
7: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
6: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
7: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
6: Wow, klinkt gezellig.
7: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
6: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
7: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
1: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en dat ging volgens mij over Berlijn, toch? Of niet?
1: Ja, daar wilde ik het eigenlijk vandaag ook een beetje over hebben. Ja, Berlijn.
0: Wat is er met Berlijn?
1: Nou, dat komt weer behoorlijk. Van de week waren was de Utrecht Fotogroepen. Die was op de radio.
0: Ja.
1: Tenminste, er schijnt in het Stadmuseum van Berlijn. Schijnt nu een. Of die heeft een hele collectie van 3 of 4 van die. Utrechtse studenten die eind jaren 70 en de hele jaren 80 tot aan de val van de muur daar met z'n vieren altijd heel vaak heen gingen, een paar keer per jaar. Dat was echt hun stadje. En dan hebben ze die allerlei unieke foto's genomen van Oost- en West-Berlijn. Hoe ze precies in Oost-Berlijn kwamen, ja, dat kon, hè. Als toerist kon je daar een beetje rondlopen, geloof ik. Maar hun collectie is opgenomen. Ik heb daar eens even tussen zitten kijken. Ja, het is waanzinnig, hoor. Beetje trieste stad was het in de jaren 80.
0: Ja, met name dat Oost-Berlijn, dat was helemaal triest. Ja.
1: Ze vonden dat mooi, ik kan me voorstellen, want je kon daar dus 2 werelden in 1 weekje. Had je gewoon 2 werelden. Je had West-Berlijn, dat was helemaal een beetje zoals onze wereld. En Oost-Berlijn, dat was dan een soort Noord-Korea-achtig. Maar er stonden daar, dat wist ik dus niet. Ja, ik heb het wel eind jaren 90 ben ik ook geweest, maar je had daar allerlei... Ja, gebombardeerde gebouwen uit de Tweede Wereldoorlog die gewoon bleven staan. Het was een heel rare stad. En heel veel muzikanten gingen er toen ook heen. Hè? David Bowie, U2, die waren er ook. En er gebeurde daar... En na de val van de muur kreeg je die clubcultuur. Dat heb ik een beetje meegemaakt. Techno was toen helemaal in. Dus al die oude gebouwen werden ingenomen. Dat buitelde van de week. Berlijn was behoorlijk in het nieuws. Maar jij, hoe kwam jij ook weer bij Berlijn dan?
0: Nou, door deze omdat muziek, dit nummer van jou Berlijn en dan het verzoekje wat erna kwam, toen dacht ik, hey, dan hebben we toch zomaar 2 nummers, 2 grote steden uit Europa. Namelijk eerst een nummer over Berlijn en dan een verzoekje over Barcelona.
1: Ja, want Barcelona is een heel andere koek.
0: Ja, een heel andere koek. Maar ja, bedoel, wat jij nu omschrijft, dat had je in Rio de Janeiro en Sao Paulo ook.
1: Ook, ja.
0: Daar had je, maar dan niet zozeer, ook arm en rijk eigenlijk.
1: Ja.
0: Favela's, maar daar was het precies tegenovergesteld. In de mooie wijken, daar woonden de misdadigers.
1: Oh ja.
0: Want die hadden huizen toegeëigend op hoogte. Dan konden ze iedereen zien aankomen.
1: Ja, handig.
0: En als je daar aankwam met het vliegtuig, dan dacht je... Moeten al die dozen daar dan toch? Dat zullen wel hele kleine huisjes zijn. Nee, dat waren echt dozen.
1: Ja,
0: daar woonden mensen dan in dozen. Ja, dat was helemaal... Maar laten we eerst even naar het verzoek van René naar Barcelona gaan. Ja.

0: Ja, ze zijn er geen van tweeën meer. En,
1: nee.
0: Nee.
1: Hé, hey, maar El Chapo is weer een beetje cryptisch aan het doen.
0: Ja.
1: Gaat dat over... hij heeft het over een bos. Gaat dat over... Is een sperrbezirk? Heeft dat iets met een bos te maken?
0: Nee, nee. Het heeft te maken met de opmerking die ik altijd maak om 9:30. Het is 9:30. We lopen het bos weer uit.
1: Oh, zeg jij dat?
0: Want hoe ver kan je het bos inlopen? Tot op de helft. En ja, dan loop je er weer uit.
1: Ja.
0: En aangezien El Chapo heeft begrepen dat jij om 11:00 weg moet...
1: Oh ja, dat heb je al gemeld, hè, geloof
0: dat
1: ik.
0: Dat had
1: ja,
0: ik gisteren al gemeld.
1: Om 11:00 ga ik de tent uit, ja.
0: Ja, dus dan betekent het dat jij om 9:00 het bos weer uitloopt.
1: Ja, en maar hij heeft het ook over wel handig een keer een verkenner aan het begin van de maand. Een verkenner. Dus ja, precies, dat heeft ook met het bos te maken.
0: Dat wil ik niet. Dat zou ook kunnen zijn. Het is vandaag 1 september. Normaal zit je eindelijk, zeg maar... gisteren had je aan het eind van de maand gezegd. Maar dat wil ik niet. Dat is bij El Chapo... Ja... Dat van dat bos, dat wil ik bijna wel zeker. Maar die verkenner, daar moet ik ook nog even...
1: Ah, ja. Misschien verklaart hij zich nog nader.
0: Ja, en, hij gaat zich nader verklaren, zie ik al wel aan de stippeltjes.
1: Hij is bij de les. Hé, maar had jij trouwens een favoriete stad, of niet? Ik bedoel, Berlijn is niet echt mijn favoriete stad, hoor. Barcelona ook niet. Maar heb jij een favoriete stad, weet je wel? Eindhoven, of Eindhoven de gekste?
0: Eindhoven, ja, Eindhoven heb ik altijd, nee. Nee, eigenlijk, nee, ik heb eigenlijk helemaal geen favoriete stad. Met name omdat... ja, een stad trekt me eigenlijk helemaal niet.
1: Winterswijk?
0: Winterswijk.
1: Ah, bruisend, hè?
0: Oh man, ja, daar lig je in de Achterhoek. Nee, ik dan zou... wat mijn habitat was, dan zou Doetinchem eerder komen.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: Want ik ben in, mijn ouders wonen in Ulft, maar ik ben in Doetinchem in het ziekenhuis geboren.
1: Oh, ja.
0: Dat is een Sint-Jozef ziekenhuis.
1: En dat is een stad, hè? Ja.
0: Dat is een stad, maar verder heb ik er helemaal niks mee, behalve dan dat ik er geboren ben. En het was 11 kilometer fietsen, dat wil ik nog wel naar Doetinchem.
1: Dat hoor ik eindje, maar valt op zich nog mee. Maar jij bent, nee, volgens mij ben jij dus echt ook geen cityboy. Maar je hebt wel in Harderwijk gewoond, hè? Dat was dan wel een
0: Ja, ik heb in Harderwijk gewoond, maar ik heb ook in Hulshorst gewoond. Ik heb in Ermelo gewoond, ik heb in Putten gewoond en ik woon nog weer in Putten.
1: Ja, maar de stad trekt jou niet, heb ik zo het idee dan, weet je? Dat je van,
0: Nee, nou, ik had wel, zeg maar toen ik uit de Achterhoek kwam, toen, toen moest ik wel even wat uitleggen. Wat ik dan toch in hemelsnaam te zoeken had. In hemelsnaam, hè.
1: Ah, ja.
0: Op de Veluwe.
1: Ja, maar dat was voor je werk, toch?
0: Ja, maar dat wil dan niet zeggen dat je dan in Ermelo moet gaan
1: wonen. Had je ook in de Achterhoek kunnen doen.
0: Want je wist in de Achterhoek gewoon van... als je naar de Veluwe gaat, ga je 20 jaar terug in de tijd.
1: Ja.
0: Hoewel heel Nederland denkt dat je in de Achterhoek terug gaat
1: in de tijd.
0: Maar
1: waarom deed je dat? Zat je ook met militaire dienst toen of zo dan?
0: Nee. Ik zat in de muziekwereld en dat... de band ging even uit elkaar. En er was even een moment van rust. En toen zei iemand... Jij komt ook uit het onderwijs, je hebt toch een beetje psychologie gedaan en zo. Ja, ja. In Ermelo, daar zit een instelling met moeilijk opvoedbaren. Is dat niet wat voor jou? Zei ook een meisje, joh. En daar kwam, maar toen zat ik dus met het probleem, moest ik uitleggen. Ja, dan ga ik als Achterhoeker, elk weekend feest, overal muziek. En ga je naar een godvrezend dorp.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus ik heb toen altijd wel gezegd, ik woon eigenlijk in Harderwijk. Omdat dat werd toch wel geaccepteerd.
1: Slim, je hebt het toen uitgelegd, klopt. Dat was een...
0: wereldse stad vergeleken bij Ermelo en Putten.
1: Grof in de mond, die vissers.
0: Ja, dat wel, ja.
1: Nee joh, hey, de schilders komen ook binnen.
0: Ja.
1: Dus, hebben ze een plaatje aangevraagd of niet?
0: Ik denk dat ze een plaatje aangevraagd

0: Hey, zo,
1: ja,
0: dat was meteen een verzoekje van de schilders uit Ermelo.
1: Ja joh, Berlijn, Barcelona, Boston. Ik bedoel, we zijn lekker bezig.
0: Met een maar, B ook bezig.
1: Met een B.
0: Ja.
1: Maar heb je hier, wij hebben hier in de buurt vrij weinig met een B. Wat begint hier in de buurt met een B, joh? In de buurt van... Ja, Nijkerk, Putten, ja. Zeewolde, ja. Ermelo. B.
0: Balk.
1: Ja, Balk is er één. Dat is ergens in Blokzeil. Noordoost. Blokzeil, dus in de noord richting Drenthe en de Noordoostpolder.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nee, we hebben wel beetjes, maar hier in de directe buurt kan ik eigenlijk
0: bijna.
1: Ja,
0: een drukte omgeving, nee.
1: Barneveld zegt,
0: Barneveld, ja, en dan zou niet die eerste plaatje ook nog. Best groot Barneveld, hè.
1: Van mij mogen ze stadsrechten krijgen, Barneveld.
0: Hebben ze die niet?
1: Nee, hebben ze niet.
0: Nee, oké. Okay. Nou, we gaan even kijken. Zat er voor jou nog wat bij
1: ik zit te kijken. Ja, de haren reizen met de bergen, want het zweet breekt me uit. Want het kabinet wijst woningbouwplekken aan. Ja. Wat is dat dan? Nou, wat gaan ze doen?
0: Het kabinet heeft 5 woninglocaties aangewezen waar versneld 30.000 huizen moeten komen. Het gaat om grootschalige bouwlocaties in Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. En weer geen plaats met een B. Door weer meer en snelle vergunningen af te geven, kan de schoppen eerder de grond in, schrijft minister Boekholt. Hey, Boekholt of Sylvan, met een B. Van volkshuisvesting, er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Dus helaas, geen aanvoerwegen en zo. Ja, die huizen worden ergens neergeploft en je ziet maar hoe je er komt.
1: Ja, door de modder. Ja.
0: D66-minister zegt dat er expliciet is gekeken naar locaties waar geen aanvullende middelen nodig zijn. Eerder werden al 21 woningbouwlocaties aangewezen. Het doel van het kabinet is om versneld en langjarig 100.000 woningen per jaar te realiseren. Nou, hoeveel jaar zou Nederland dan echt helemaal volstaan met woningen?
1: Ja, precies, ja. Want die datacenters moeten er ook nog bij komen.
0: Ja.
1: En die kazernes moeten er ook nog bij komen.
0: Die moeten er ook nog bij.
1: Want de Russen komen eraan. En je moet dan onderhand op je 10e moet je een hypotheek nemen. Want het huis moet wel op je 90ste afbetaald zijn, weet je wel.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Daar zat ik mee van, jongens, die huizen worden zo duur dat je inderdaad steeds vroeger een hypotheek moet nemen. En steeds langer moet doorbetalen. Want die bank moet zijn geld wel hebben.
0: Ja,
1: ja we hebben het er net al over gehad. Het gaat fantastisch in Nederland, joh.
0: Het is gewoon geweldig.
1: Ongelooflijk.
0: Dat je vanaf je 10e al een huis kan betalen.
1: Ja, nee, weet
0: tot
1: je wel.
0: Tot je 90ste.
1: Nou, die moet je gewoon...
0: Heerlijk.
1: Die moet je gewoon even afsluiten dan, zo'n hypotheek op je 10e.
0: Wie wil dat nou niet, hè?
1: Snel opgroeien, zo ging dat vroeger ook. Hé, maar Bunschoten komt ook binnen.
0: Bunschoten, ook een plaats met een B. Ze zijn
1: toch dichterbij.
0: Borculo hebben we ook nog, maar dat is een beetje in de Achterhoek. Hier in de buurt is dat niet echt...
1: Het valt mij aan. Ik had een blackout, maar...
0: Bij
1: de B's komen we wel binnen.
0: Wat dacht je van Biddinghuizen?
1: Ja, dat
0: of
1: is
0: no
1: hem.
0: Places.
1: Dat is hem, ja. Leuk plaatsen.
0: Ja, goed. We gaan weer even verder. Ja, dus verder geen... nee, niks meer. Nou, dan gaan we even... een bezinnend liedje.
1: Een hele beste.

0: Ja, wat ben je van plan vandaag?
1: Nou, ik zat even te denken, maar dat kan morgen pas van 10 tot 12 en dan zit ik hier, dus hij gaat ook niet. Nee. Handige handen, de handwerkgroep van de Andreaskerk Putten komt namelijk bij elkaar. En dat doen ze op woensdag 2 september van 10 tot 12 uur in de consistorie van de kerk. Voorthuizenstraat 14 en u bent van harte welkom. Nou, ben jij een handwerktypje?
0: Nou ja, tuinwerk gaat me goed af.
1: Ja.
0: Maar vraag me niet om te schilderen. Dat stel ik graag een dag uit.
1: Oh ja, schilderen?
0: Ah, ik kan het wel hoor. Maar weet je, schilderen is altijd 5 dingen. Schoonmaken, schuren, gronden, lakken. Weet je wel, het is een beetje veel. En een struik erin zetten is gewoon bam, gat in de grond, ding. Weet je wel, en als je mazzel hebt, doet hij het.
1: Ja.
0: Dus nee, ik ben niet geen handige Harry. En, maar ja, iedereen heeft zo zijn kwaliteiten, weet je wel. Mijn analytische kwaliteiten zijn wel heel goed.
1: Okay,
0: net als bij jou.
1: En scannen en zo. En,
0: scannen,
1: ja.
0: Scannen kan ik heel goed, ja.
1: Ja, nou, dan moet je daar niet begeven. Dat is al wel duidelijk.
0: Nee, wat we nu gaan draaien is gevaarlijk, hè?
1: Ja, precies.
0: Tenminste, was je van plan om hem...
1: Ja, hij staat klaar om gedraaid te worden. Maar we gaan meteen even blijven.
0: Regio, de regio, hè?
1: Ja, mantelzorgers kunnen in Putten, Ermelo en Harderwijk vanaf gisteren weer de mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kan vanaf 1 september, dat is vandaag.
0: Ja.
1: Tot en met 31 oktober via de website in Putten, dus voor Putten voor elkaar. In Ermelo zal dat wel zijn Ermelo zijn. En in Harderwijk waarschijnlijk zorgt dat. Alle adressen staan er niet bij, maar dat denk ik dan. Maar anders op de website van de gemeentes. De zorgwaardering. Doe jij nog een beetje aan mantelzorg?
0: Mantelzorg? Gelukkig nog niet. Nee, mijn ouders zijn redelijk vitaal. En ik hoop dat dat nog lang zo blijft.
1: Ja.
0: Want dat is heftig hoor.
1: Ja. En hoe meer mantelzorgers daar...
0: Hoe minder er in de samenleving gebeurt.
1: Ja. Hoe minder ook Den Haag erin wil investeren. Hè? Want... is het al. Ja, als iedereen zegt wel, we gaan gratis mantelzorg verlenen.
0: Dat willen ze.
1: Waarom zouden ze dan nog in de zorg investeren? Kunnen ze daar mooi weer op bezuinigen?
0: Dat wordt nog een dingetje, ja.
1: Ja. ja, jij vroeg net een plaats met een B hier in de buurt. En René kwam met best op de proppen. Toen zei ik, dat is niet echt in de buurt. Ja, maar het is wel met een B. Ja, natuurlijk is dat met een B.
0: Ik vond die Biddinghuizen voor jou wel mooi. Ja, daar was niemand nog opgekomen. En dat is behoorlijk vlakbij.
1: Ja.
0: Maar Bunschoten en Barneveld, ook mooi.
1: Ja.
0: Meer hebben we nog niet binnengekregen.
1: Nee, precies. Want dan kunnen we ook Brussel wel gaan noemen. En Barcelona en Berlijn en British Macau. En,
0: Budapest.
1: Budapest, ja, dat is allemaal met een B. Maar ja, daar zoeken we niet. Hè. We zoeken een plaatje bij dichtbij.
0: Beetje in de buurt.
1: Oh. Beetje in de buurt, René. Dus, goed. Dan gaan wij weer even een plaatje erdoor jassen.
0: Een gevaarlijk nummertje.
1: Heel gevaarlijk.

0: Ja, vergif, het zal je maar overkomen, hè.
1: Ja.
0: Okay. Maar, dan vraag ik mij al jaren af, hè.
1: Uh-huh.
0: Wat dan als vergif over datum is?
1: Hé, hey, ja. Ja, schijnt niet snel over datum te gaan, rattengif en zo. Dat schijnt jaren goed te blijven.
0: Nee, want ik zit er wel eens te denken, als normaal voedsel over datum is, dan wordt het eigenlijk heel gevaarlijk.
1: Ja, precies.
0: Maar als gif nou over datum is, wordt het dan onschuldig.
1: Dat is een leuke,
0: leuk, hè?
1: Een leuke belletje, zoals Dennis en Stennis zouden zeggen. Een belletje om na te zoeken. Maar dat gaan wij niet doen. Ik had ook graag Schools Out for Summer erop gezet. Voor die jeugd.
0: Ja.
1: Maar ja, dat gaat niet meer op, hè? Die school is net begonnen.
0: Nee, ja, maar ja, elke dag gaat die wel weer uit, hè?
1: Ja, maar dat is waar, ja.
0: Gelukkig dus ja, dat...
1: Oh, die kan eigenlijk ook wel. Ja,
0: ja, dan gaan we er ook niet moeilijk over doen. Ik denk dat iedereen een beetje rockplaat wel...
1: Kan ook
0: wel kan waarderen, denk ik.
1: Maar inderdaad, dat kunnen we eens even onderzoeken, ja. Wat gebeurt er als gif over datum is? Wordt het dan iets heel lekkers?
0: Precies, en als we dan toch bezig zijn... Welke kleur krijgt een smurf als je hem wurgt?

0: Yeah, school's out forever en elke dag gaat hij uit en aan en uit en aan.
1: Ja, je hebt gelijk.
0: Ja, dus wat dat betreft, nou, dat plaatje kan altijd wel. Gaan we eens even kijken naar, wist je dat de Romeinen gek waren op lekkere geuren?
1: Ja, dat wist ik wel, ja.
0: Ja, maar die douchen niet zo vaak, hè? Dus,
1: ja, man, die hadden allemaal van die badhuizen en zo, oh, joh.
0: Oké, okay, wel. Waren. En lekkere geuren. Zouden ze dan ook van dat, die shampoo voor schuimende materiaal hebben?
1: Nou, volgens mij hadden ze dat nog niet, ja. Die André Lon-achtige dingetjes.
0: André Lon, hey, dat is ook leuk.
1: En Timotei, hè? Dat nog, Timotei, hoorde Timotei, ik pas. Dat bestaat niet meer, Timotei.
0: Nee.
1: En ik hoorde ook dat kapitein koekenrepen bestaan ook niet meer. Ja, dat is altijd, dat is ook zo'n dingetje, hè? Dingen die niet meer bestaan.
0: Ja.
1: Maar die geuren, ja, dat wist ik wel. Hè? Dat is, en wat is er allemaal aan de hand met die geuren dan?
0: Ja, daar zijn ze gek op. En dan kan je in het museum, het pakhuis, kun je ontdekken hoe het dagelijkse leven soms heel verrassend was. En herkenbaar met al die geuren en badhuizen. En dan wordt de vraag gesteld voor de kids. Welke geur doet jou meteen aan vroeger denken? Heb jij een geur die meteen iets in je wakker maakt?
1: Ah, ik ben heel erg van de geuren. Maar tegenwoordig zit ik me inderdaad... als mijn buurvrouw 's avonds van het werk thuis komt... dan steekt ze zo'n peuk op, weet je wel?
0: Oh, ja.
1: En als je niet meer rookt, man, dan komt dat binnen, hoor.
0: En jij hebt gerookt?
1: Ik heb gerookt, ja. Helaas
0: nou,
1: wel.
0: Ik moet het eerlijkheidshalve toegeven. Ik bedoel, we hebben wel eens deuren open gehad met de zomer.
1: Deze zomer?
0: Zaten de buren ook te roken.
1: Oh ja?
0: En ik ben ook een ferventer op pakje check per dag
1: geweest, altijd. Geweest.
0: Ja, geweest, ja. En in het begin vond ik het nog wel lekker. Dat ik dacht, oh, lekker pukje, hoor zin in. Nu de laatste tijd heb ik wel... toen kwam er op een periode dat ik iedereen aan asbak vond ruiken. Maar ik heb nog steeds, ik zal nooit zeggen, hey, stop eens met roken. Als iemand wil roken, moet hij dat vooral blijven doen.
1: Ik ga dat ook niet doen, maar het viel me. Ik zit wel in die fase nu dat ik het heel erg ruik. Mijn geur is heel goed op het moment, maar hoe is jouw geur?
0: Sinds ik stop met roken, man, ik ruik soms dingen die moeten nog gebeuren, zeg maar. Maar dan voel ik dan meestal wel met krampen in mijn buik al. En dan denk ik, komt wel eens wat aan gaan komen.
1: Maar jij gaat je buren dus niet aanspreken, nee.
0: Nee. Dat hoor je vaak, hè. Dat ex-rokers, dat die nog lastiger zijn dan mensen die nooit gerookt hebben.
1: Dat heb ik nu. En kijk, ik gun mijn buurvrouw ook... kijk, weet je wel, ze heeft een drukke dag. Laat een lekker peukje roken. Nou, als het niet de hele dag is, weet je wel, dat is wel smerig. Nee. Maar ik merkte dat... Ik weet niet wat ze voor merk ze rookt, maar het is verschrikkelijk, weet je. In de zin van, het komt hard binnen. Oh.
0: Ja, maar ik denk dat dat uiteindelijk bij elke peuk is. En daarom hebben we de buurvrouw afgesproken. Nee, ik heb helemaal niks afgesproken.
1: Niks afgesproken?
0: Nee, natuurlijk niet. Zo. Iedereen, maar dan moet gewoon roken wat wil. Ik ben alleen af en toe, dan denk ik wel eens van... Dan komt er ook wel eens een geurtje binnen in een hoek, dat ik denk van...
1: Ja.
0: Oh, ik wil zelf ook wel weer... ik heb me wel voorgenomen als ik bericht krijg van dat ik niet meer te genezen ben.
1: Die craving zit er nog steeds in bij jou, die craving.
0: Dan ga ik ook weer als een speer roken, hoor.
1: Barbecue vind ik leuk. Als een barbecue aangestoken wordt, dat vind ik lekker. En als er helemaal vlees op ligt, dan vind ik het ook lekker. Dat zijn lekkere geuren, weet je wel.
0: Ja, maar daar ligt eraan wat voor vlees.
1: Wat ruikt niet lekker dan?
0: Nou, ik ben bij barbecue ben ik wel heel erg... Het moet wel edelvlees. Ik bedoel, geen speklappen, geen carbonades, geen sausages, geen...
1: heb je wel eens gezegd, ja. Maar ja, smaken verschillen daarin.
0: Ja, nee, precies. Maar mijn smaak laat dat niet toe.
1: Dat mag.
0: Fijn.
1: Vrijheid, blijheid.
0: Ja, fijn dat ik mijn eigen smaak...
1: Nou, je mag niet veel meer in Nederland, ik wou hem ook al achter.
0: Dat is wel, maar je moet er gewoon niks meer hardop zeggen, joh.
1: Oh nee.
0: Dan pakken ze ook niks meer af.
1: Hush.
0: Zo simpel is het ook dan weer.

0: Zo, jij had het zo straks over liefde verdriet, maar
1: ja.
0: Deze man is geboren met een gebroken hart. Dat
1: lekker klaar,
0: komt er echt wel binnen. Damiano David hoorde je.
1: Lekker nummer hoor.
0: Ja, lekker nummer. Heerlijk.
1: Dat hoor je maar zelden.
0: Ja, dat...
2: Born with a broken heart.
0: Zo zie je maar weer dat een broken heart ook leuk kan zijn, zo'n nummer te horen. Eens even kijken, dan hebben we nog een reactie van... vroeger gingen we barbecuen en dan had mijn moeder heerlijke gemarineerde varkenslapjes waar iedereen gek op was. Dus als er dan een keer lapjes waren, dan vroegen we, waar zijn de lapjes?
1: Ja, ze kennen, ja. Leuk, ja. Dat is een jeugdherinnering van René.
0: Ja, precies.
1: En, maar jij bent dus niet van de varkenslapjes?
0: Nee, speklapjes niet. Kijk,
1: zijn varkenslapjes.
0: Een schnitzel.
1: Oh, ja, wacht even. Ja.
0: Dat is ook een varkenslapje.
1: Dus jij slaat niet alles af van het varken?
0: Nee. Schnitzel vind ik lekker. Ja. Procureerlapjes. Heb je nog meer van die dingen. Maar
1: ik ben
0: geen speklapjes en zo.
1: Nee, ik ben niet van dat. Maar ik vind wel lekker ruik op zich, speklapje.
0: Ja.
1: Maar, en inderdaad gemarineerd. Maar ja, dat spreekt voor zich, hè. Je moet... Of niet, of wou jij... Gooi jij puur alles op de barbecue?
0: Ja, ik ben sowieso niet zo van de barbecue.
1: Nee, ik ook niet, hoor.
0: Ik heb zelf nooit een barbecue georganiseerd.
1: Maar ik vind het wel charmant. En ik denk dat de komende maand, als we een mooie maand krijgen, zal er nog wel wat gebarbecued worden. Maar dat marineren, ja, dat hoort er wel een beetje bij, vind ik. Ja.
0: Ik ben meer van gourmet en fondue en zo en dat dingen. En natuurlijk wat René zegt, als je allemaal mensen hebt die je allemaal hetzelfde lekker vinden, precies. Ja, dan is het logisch dat je ook hetzelfde klaarmaakt.
1: Dan weet je wat je moet kopen.
0: Ja, maar ik zou never nooit vragen waar zijn de varkenslapjes. Nee. Tenminste, als speklapjes bedoeld worden. Want varkenslapjes, ja, daar kan je zoveel onder scharen.
1: Klopt. Ja.
0: Goed, mijn broer bijvoorbeeld. Die was wel van de gehaktballen en de sausages en de speklappen en zo.
1: Oh, serieus, ja.
0: Ja, en die heette Jimmy, want daar kom ik dan weer op naar een nummer wat ik hier klaar heb staan.
1: Jimmy, ja.
0: Jimmy Gets High.
3: Everybody hates it when you're living off rock and roll. So you get high tonight.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
3: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
2: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
4: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
2: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Inmiddels zijn we weer over de piek van de spits heen. Er staan nog een paar dagelijkse files, zoals op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Ravenstein is het oponthoud een klein kwartier. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het langzaam vanaf Strandmulde. Tot aan Amersfoort-Vathorst een kwartier vertraging. Op de N227 van Wijk bij Duurstede naar Amersfoort rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A28. Hier is het oponthoud 15 minuten. En ook staat er file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, welkom terug in het vierde uur alweer. Laatste uur van jou.
1: Ja, ik ga er rond 11 uur vandoor, maar dat weten ze onderhand.
0: Oh, ja,
1: het is niet anders.
0: Nee, en dan begonnen we met Dave en Ansel Collins met Double Barrel. En we gaan nog even wat platen daar, want we gaan zo bellen met de VVV Nijkerk. Ja.

0: Goedemorgen mensen van de radio. Spreek met Madeleine van Boekhandel Roofbeen en de VVV.
1: Goedemorgen Madeleine. En mijn maandag collega zit toevallig vandaag hier ook.
2: Ja, voormalig Nijkerker. Goedemiddag Madeleine.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, hier is het nog ochtend.
2: Ja, ja. Ik ga snel. Ik schiet helemaal in de versnelling.
0: Ja, nee. Goedemorgen.
2: Ik zit er een keer bij en ik ben heel benieuwd wat Nijkerk te melden heeft.
0: Ja, in ieder geval hartelijke groetjes uit Nijkerk. Nijkerk heeft genoeg te doen. We hebben net de feestweek gehad. Heb je die ook bezocht?
2: Nee, de feestweek heb ik niet bezocht. Maar ik heb zo nog wel een vraagje op het eind voor je, als dat kan. Ik was ook ergens benieuwd naar, maar we gaan eerst maar eens even de agenda van Nijkerk af, denk ik. Hè?
0: Zeker, dat gaan we even doen. Ik denk dat ik het redelijk kort kan houden. Ik heb een aantal terugkomende evenementen. Sommige zijn inmiddels ook afgelopen. Maar voor deze week staat op de planning vanavond een Bach-concert. En die wordt dan gegeven door Diederik Blankenstein en het vocaal ensemble Foxtet. En dit is alweer de zesde en tevens laatste concert in de jubileumserie 50 jaar orgelconcerten te Nijkerk. Het vindt plaats in de Grote Kerk. En toegang is dus ook gratis. En het begint om 8 uur 's avonds. Dit is eigenlijk, ik weet ook niet wat ik voor nieuws ik erover kan vertellen. Het is wekelijks terugkomend, maar vandaag dus voor de laatste keer in een jubileumserie van 50 jaar orgelconcerten. Dus ga daarheen voor een mooi gratis concert. Uiteraard collecte aan het eind, geef wat u het waard vindt. En dan heb ik verder op de planning, dan ga ik alweer direct naar het weekend. En dat is namelijk dat we dit weekend de sleepbootdagen hebben. Die beginnen, trappen we af op deze vrijdag van ongeveer 8 tot 10 of 8 tot later. In ieder geval de pre-party van de sleepbootdagen wordt bijvoorbeeld muzikaal begeleid door Nijkerkse Zeemanskoor, Nijkerkse Welvaren. En dat is ook een mooi moment, althans ik vind dat altijd heel charmant uitzien. 'S Avonds dan is het al zo'n schemerig en donker en dan hebben alle sleepboten in de haven hele mooie lichtjes en versieringen over de boten hangen. Dus het is eigenlijk een heel gezellige sfeer zo. En dan hebben we op 5 september zelf, wederom eigenlijk de dag van de Nijkerkse sleepbootdagen. Wat kunt u dan verwachten? U kunt dan verwachten een braderie. Sommige mensen mag ook zelfs de sleepboot op. Dus dat is ook heel mooi. En er zullen een aantal shantykoren optreden. Want zeg je boot, dan zeg je natuurlijk shantykoor. Dus wederom Nijkerkse, het Zeemanskoor uit Nijkerk. Maar ook andere koren uit de regio. En ook een optreden volgens mij van de fanfare die ertussen zit. Dit is dan ook een feest van vrijdag. Die voltrekt zich eigenlijk alleen bij de haven. En

0: zaterdag, dan is er ook feest op het plein. In ieder geval het podium. Dus dat was het alweer. Lekker kort.
1: Okay. Nou, dan gaat André voor de vraag stellen die hij wil. Ik ben ook heel benieuwd wat er gaat
2: komen.
1: Final
2: question. Nou ja, ik ben dus een voormalig Nijkerker. In de jaren 90 woonde ik in Nijkerk. Zo'n beetje tussen 91 en 2001. En destijds kwam er een uitwisseling op gang tussen het zusterstadje van Nijkerk in de Verenigde Staten. Weet jij daarvan of niet, dat zusterstadje?
0: Het zusterstadje, maar ik dacht dat het een Canadees zusterstadje was.
2: Nee, het was inderdaad New York Schenectady, is dat? Wist jij dat of niet?
0: Oh, maar is dat niet Canadees?
2: Nee, hij is niet bijna Canadees, ja.
1: Tegenwoordig weet je dat niet meer, hè?
2: Nee,
1: Ontario
2: precies.
1: Is
2: ligt
1: ook,
2: aan de breedtegraad, ja.
1: Ligt ook aan Trump, wat hij vindt dat Canadees is en wat Amerikaans is.
2: Het zou volgende week zomaar Canada kunnen zijn, maar destijds niet. Maar ik vroeg me nog af of die uitwisselingen tussen jongeren of ouderen nog steeds waren. Zijn er nog Amerikanen / Canadezen in Nijkerk geweest deze zomer? Weet jij dat?
0: Nee, die zijn in ieder geval niet bij mij geweest. Ik heb wel gemerkt, ik kan wel over de toeristenpeil van Nijkerk deze zomer kan ik zeggen dat ik opvallend veel Fransen heb gezien. Goh. Maar dat zal waarschijnlijk komen dat we een camping hebben in de buurt die eigenlijk onder hoofdorganisatie Capfund staat. En dat is natuurlijk een Franse campingorganisatie. Oh, ja. Verder heb ik ook, en dat vond ik wel opvallend, maar dat zijn echt wel uitschieters. Ik heb 1 Zuid-Afrikaan en 1 Australiër in de winkel gehad. En die heten allebei van achternaam Van Nijkerk.
2: Hey.
1: Nah.
0: Die hebben het helemaal niet zo uitgesproken natuurlijk, maar die heten zo van naam. Dus die hebben van allerlei dingetjes meegenomen. Alles, soort straatbordjes en foldertjes en alles over Nijkerk. Maar dat is te grappig, toch? Leuk. Ik heb meteen doorgewezen naar het museum.
1: En dan zit ik me net te bedenken, hè? Bedoel, in Canada spreken ze toch ook Frans? Dus waren het geen Canadezen die Frans sprekende?
0: Ja. Het zou zomaar kunnen.
1: Ja. Ja, dat kan je natuurlijk aan de buitenkant niet zien, hè? Staat geen F of een C op hun voorhoofd.
0: Nee, dat heb ik niet gezien. Nee.
2: Je kunt wel vrij snel horen.
0: Eigenlijk dus nader onderzoek nodig. Ik zou zeggen, laat de zomer nog maar iets langer duren, dan kan ik nog even verder onderzoeken.
2: Goed. Leuk, ja. Dus in ieder geval geen Amerikanen. Nou, misschien moeten we daar maar blij mee zijn, want tegenwoordig
0: Ja, misschien wel, ja.
2: Maar goed
1: dan moet jij nog even een muziekje kiezen. Gaan we luisteren naar David Bowie met China Girl. Dus geen Canadees, maar China. Of De Dijk, maar nergens goed voor. Of gaan we luisteren naar Wanted Dead or Alive van Bon Jovi.
0: Ja, dat zijn eigenlijk allemaal wel pareltjes. Maar ik denk toch...
1: Nou, dan bepaal jij de volgorde. Dan draaien we gewoon.
0: Nou, eigenlijk vond ik die volgorde wel goed.
1: Nou, dan beginnen we gewoon met David Bowie met China Girl. En dan wensen we jou een hele fijne week.
0: Hele fijne week, hè.
1: Oké. Okay.

0: Zo, dat waren de mannen van de dijk. Nergens goed voor. Dan ben je eigenlijk ook wel een beetje een pain in the ass. Hè?
1: Pain in the ass.
0: Ja, als je nergens goed voor bent. Goed, we kijken nog even naar wat hebben we nog van nieuws. De Maranatha-kerk wordt aangeboden, te koop aangeboden op Funda. En dat is de kerk uit Ermelo, joh. Biedingen onder 1 miljoen worden niet in behandeling genomen. Zo dan. Is dat dan zo'n joekel van een kerk?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht dat het op dat pleintje was, de centrale kerk daar. Maar Maranatha-kerk, ja, waar zit die, joh?
0: Sparrelaan.
1: Sparrelaan, ja. Dat is,
0: Sparrelaan, ja.
1: Is mij niet helemaal bekend, maar ik zal eens even googlen. Want ik had er wel al van gehoord, ja, ze willen er eentje kwijt.
0: In 1957, inclusief 5000 vierkante meter grond. Er wordt aangeboden via inschrijving, maar de vraagprijs ligt niet vast, maar biedingen onder de 1 miljoen worden niet in behandeling genomen. Kerkgebouw heeft een oppervlak van ongeveer 854 meter, nou dat is ook best. Het beschikt over een grote kerkzaal, een podium, een orgeltribune, diverse nevenruimte rondom het gebouw. Er ligt een ruim groen terrein met parkeermogelijkheden. Wow! Koos heeft daar tegenover gewoond.
1: Hey, bijzonder, ja. Nou, ik zou zeggen, asielzoekers aller landen, verenigt u en tas toe, weet je wel.
0: Ja, tas toe. Hey, Koos, moest jij weg daar? Ben je weggepest? Of pek en veer dorp uit?
1: Hij dacht ook, de asielzoekers komen eraan. Of John de Mol, kan ook John de Mol. Lijkt ook wel een projectje voor John de Mol.
0: Ja. Yeah. En dan 25 jaar theaterdialoog Ermelo. In mijn jeugd, zegt Koos. Okay.
1: Valt mee.
0: 25 jaar theaterdialoog Ermelo trapt jubileum theater af. 25 september gaat het beginnen. En ik heb het er al een paar keer over gehad. Er komt van alles komt er voorbij. Iconen aan, van alles en nog. Wat voor iedereen. Dus voor meer informatie even naar theaterdialoogermelo.nl. En dan /theaterprogramma. Theaterdialoogermelo.nl/theaterprogramma. Een feestelijk jaar en zo, dus de moeite waard misschien om heen te gaan. En dan wordt op 3 wegen in Ermelo de maximale snelheid wordt verlaagd.
1: Doe maar.
0: En dat is de Gadrasseweg, de Drieënweg en de Sprieldeweg. Zo jongen, nou wordt het weer rustig aanrijden.
1: Het wordt eindelijk rustig in Ermelo, heerlijk.
0: Ja. Van 80 naar 60 kilometer per uur.
1: Dat zal zo leren. Rustig aan.
0: Ja, dus. Maar ben je zelf ook een hard rijden?
1: Nee, absoluut niet. De laatste jaren niet. Nee.
0: De laatste jaren niet, maar
1: nee,
0: daarvoor
1: ik heb ook begin van het jaar... Daarvoor? Nee, nooit eigenlijk hoor. Maar als je 20 bent en 30 bent, dan rij je wat harder. Ja. Maar inmiddels ben ik 40. Nee joh, maar ik heb van dit jaar een aanrijding gehad. Mijn eerste aanrijding in 24 jaar.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dan leer je het wel af...
0: dat is het begin. Zijn angst er een beetje af is dan...
1: Nee, maar die angst zit er nog een beetje in, maar dat slijt. Maar op de plek van het ongeluk doe ik altijd extra rustig aan. Ja,
0: ja. Nou ja, dat is nooit verkeerd, hè?
1: Nee.
0: We gaan naar de ene laatste van jouw lijst.
1: Yes.

0: Dat was de laatste van de 14 plus 2 van André.
1: De kleine pocket rocket Janet Jackson, zusje van. Ja, daar had ik graag in de jaren 80 eens een keer mee in de studio gestaan. Daar zat wel energie in, dat meisje toen, weet je.
0: Ja, en had je dan gedanst of wat had je dan energie voor willen gebruiken dan?
1: Nou, dat kun jij misschien wel raden. Dat blijft niet alleen bij dansen.
0: Vleeselijke lusten.
1: Nou, onvervulde verlangens inderdaad.
0: Onvervulde verlangens, ja, het is maar net hoe je het noemt natuurlijk.
1: De jaren 80 zijn voorbij, helaas.
0: Ja. En Koos die zegt, ja, hij heeft van 1974 tot 1988 tegenover de Maranatha-kerk in Ermelo gewoond.
1: Ja. Janet Jackson ook niet langs geweest, denk ik, toen.
0: Nee. En dan is hij 38 jaar lang, woont hij dus nu al in Putten.
1: Oh, serieus, dat weet jij.
0: Ja.
1: Je bent van alles op de hoogte.
0: Ja. Als hij in 88 is verhuisd, zover ik weet, komt hij uit Putten. Dus dit is voor mij nieuw.
1: Moet.
0: Dus dan,
1: logica van de koude grond. Ja.
0: Ja, precies.
1: Maar leuk, want dat wist jij dus niet, dat hij zijn jeugd in...
0: Nee. Ja, nou, misschien vaag dat ik ooit een keer gehoord heb dat hij oorspronkelijk iets ook met Ermelo had, maar... Ja,
1: dat is nu helderder geworden.
0: Ja.
1: Kijk, er hebben ermeloze mensen daar.
0: Ja, die GGZ schenkt de collectie van voormalig Kliniek Veldwijk aan Noord-Veluws archief. Ja, voormalig. Alles wat van voormalig Indië was, dat moest ook allemaal terug. Dus het vraag maar of dat niet op den duur terug moet.
1: Ja, het is tegenwoordig een woonwijk, hè, Veldwijk. Ja, is niet veel meer van over.
0: Maar valt jij niet op dat die burgemeester heeft een gezichtsuitdrukking op die foto? Dat ik denk, die is er met zijn hoofd niet bij of die is er niet blij mee. Of,
1: ik denk dat hij in ieder geval de Rembrandts of Van Ruisdaals had gehad. Ja, zal wel een beetje tegengevallen zijn, die kunst.
0: Ja,
1: op de achtergrond, het is niet alles op de achtergrond daar. Hè? Als dat
0: als dat het is, dan
1: weet jij genoeg.
0: Dan weet ik ook genoeg. Een stikstofaanpak, provincie Gelderland, moet natuur en vergunningen gaan beschermen in de regio. Maar een hoop boeren hebben dus daar gisteren al gezegd, nee, dat moet dus helemaal niet. Het hele stikstofgebeuren moet van de baan. Ja. Dus daar zijn ze in Ermelo nog niet. Ja, het is een probleem van heel Nederland. Wij denken dat wij, als wij ons stikstofprobleem oplossen, als dat probleem er überhaupt is, hè, want er zijn net zoveel mensen die zeggen dat er geen probleem is, dan wel. Dus ja, ik weet het niet, ik heb er geen verstand van.
1: Littig hoor, een hoofdpijndossier is het al lang.
0: Ja. Maar dan denk ik, ja jongen, zolang Trump die heeft alweer een heleboel olie ingekocht en weet ik van allemaal wat.
1: Shell heeft ook de belangen allemaal al verkocht. Hè, die zijn er niet groen meer, die zijn weer zo geel als wat.
0: Ja, en dus dan denk ik ook van, ja, wat willen wij als Nederland daar nou aan veranderen? Dus,
1: wat was trouwens die smurf, wat voor kleur kreeg die smurf trouwens als je hem...
0: Dat was de vraag, ja.
1: Geen antwoord gehad, hè?
0: Nee, we hebben geen antwoord gehad. Dus voor de mensen die het... wat was de andere vraag ook alweer?
1: Die ben ik kwijt, die smurf weet ik nog. Nou, die andere vraag was wel eens een beetje beantwoord, had ik het idee.
0: Dat idee, ja, ik weet niet eens meer welke vraag.
1: Ik had nog
0: een
1: vraag over Schenectady, over die Schenectady.
0: Oh ja, dat ging over gif. Wat doet gif als het over tijd is? Is het dan niet meer giftig? Of?
1: Niemand die het weet, maar we hebben nog tot 12 uur. Tenminste, jij kunt er nog binnen krijgen.
0: En dan zit ik al bij de tandarts. Welke kleur krijgt een smurf als je hem wurgt?
1: Ja.
0: Moet je naar de tandarts?
1: Nee, geintje, ik moet naar de kapper.
0: Naar de kapper?
1: Ja, dat zijn de belangrijke afspraken van het leven.
0: Wat ga je voor model...
1: Gabber, hè? Ik zou naar de gabber.
0: Gabber, oké. Okay.
1: Hij wordt gewoon keihard gabberen.
0: Nou.
1: En dan weet je wel, dan gaat alles eraf.
0: Ja, dan wordt het helemaal een kale binde. Kaalslag.

0: Mr. Percy Faith was dat. En daarmee gaan we aardig richting het nieuws van 11 uur. Mm-hmm. Wat denk je? Gaat het regenen vandaag of blijft het droog?
1: Ziet er nu regenachtig uit, maar het zou droog blijven vandaag en morgen. En ik verheug me erop.

0: Zo, it's raining en het waren de darts. En ja, nou...
1: Ze krijgen geen gelijk, denk ik.
0: Nee, nee. Volgens mij, ik heb het idee, ik zie een heel licht oranje schijnsel in de lucht. Volgens mij gaat het de zonnige kant op.
1: Heerlijk weer. En maar dat, goed, ja. Onze zoetgevoiste stemmen hebben samen 4 uur lang de ether gevuld met de plaatjes en nieuwtjes aan elkaar draaien. Ja. Maar ik ga dit ook overlaten zometeen.
0: Ja.
1: En, maar we hebben nog even natuurlijk, hè, maar het schiet wel, wel op. Ik denk dat ik de luisteraars dan nu maar vast eventjes een prettige dinsdag, prettige
0: ja,
1: week.
0: Ja, doe maar zo, zeggen.
1: En dan volgende week, wat is het, 7 september of zo? Is volgende, 8 september? Erg volgende week maandag in ieder geval hoop ik er weer te zijn met een volledig programma. Goed, zo'n laatste uurtje, ach ja, dat praat je ook wel vol.
0: Ja,
1: en
0: hoor,
1: staat nog genoeg op stapel, hè?
0: Doe ik wel vaker. Ja. Heb ik wel vaker moeten doen, laat ik zo zeggen. Ja. Ja. In die bijna 4000
1: uitzendingen. Maar ik laat je toch een beetje eenzaam en alleen achter.
0: Ja, dat wel. Dat ja, wel. Ik weet ook niet of die hartepijn verzacht wordt. Of dat ik dat ooit, dat litteken, nog kwijtraak. Ja,
1: het is wel weer een beschadiging.
0: Ja, het is wel weer...
1: De mazzel aan El Japo. El Japo, wens me even de mazzel. Ja, ja, uiteraard ook voor hem een de mazzel en fijne dag. En hoop dan, dat hij het redt.
0: Het is wel een mazzeltje voor jouw fans.
1: Oh.
0: Je bent er een dag eerder weer.
1: Ja, dat is even minder
0: wachten. Ja, zie. Dus
1: voordeel bij nadeel.
0: Ja, en hier wordt al gedanst.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven, kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels wat bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Nijkerk staat 2 kilometer file door een autobrand. De weg is dicht. Het verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Kan ook omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

en hij is schuldig bevonden, degene die ervoor opgepakt is. Die ja, de stoere verhalen over vertelde. Ja, nou, dat krijg je dan. Hè. Vertel je stoere verhalen en dan gaan ze je geloven. Ja, en dat is dan... ja. Goed, heel veel succes daar dan weer mee. In Putten zijn ze met andere dingen bezig. Daar stelt de VVD vragen wil opheldering. Na de golf van autovoelers in Putten. Niet alleen voor eventuele schade, maar ook voor het veilig gevoel. Dus er wordt gevraagd hoe het zit en waarom dat het in Putten meer is dan in andere plekken. En nou ja, wat eraan gedaan wordt door de Puttense regering. VVD heeft dus vragen gesteld aan de huidige coalitie. BMW of college, hoe het men noemen wil. Dan nieuw bij de Marentak en dat is in Harderwijk. Een moment om gewoon even binnen te lopen. Heb je een vraag, ben je nieuwsgierig naar de Marentak of wil je eerst even kennis maken? Vanaf september ben je iedere dinsdag en donderdag vanaf 10 uur tot 11 uur welkom in de ontmoetingsruimte van MFC De Roef. De Marentak is er voor iedereen die kanker heeft of heeft gehad en hun naasten. Want kanker heb je niet alleen, het raakt alle aspecten van je leven en daarmee ook van de mensen in je omgeving. Nou, daar kan je dus terecht om daar over te babbelen. Middelsewij 2-4, oftewel MFC De Roef. Middelsewij 2-4 op elke dinsdag en donderdag van 10 tot 11 in Harderwijk. MUZIEK

Ja, high enough. Damn Yankees, hoorden we. En we gaan de laatste berichten erbij pakken. En dan kunnen we dit programma ook voor vandaag weer afsluiten. Sinds 1 juli 2026 heeft de Veldkampgade in Harderwijk een nieuwe manager wonenzorg en welzijn, Eline de Valk. In het moderne woonzorgcentrum vinden ouderen met en zonder zorgvragen een fijn en veilig thuis. Met haar jarenlange ervaring en open betrokken manier van werken wil Eline vooral één ding: een plek creëren waar bewoners zich thuis voelen en kunnen blijven leven zoals zij dat gewend zijn. Mooie foto erbij bij het interview van het gebouw. Ziet er indrukwekkend uit. En nou ja, wie het hele interview met haar wil lezen, de foto's wil zien en een indruk wil krijgen. Het is nogal een beste lap informatie. Maar goed, ja, dat is handig. Die moet even naar harderwijksezaken.nl. Harderwijksezaken.nl en dan even googlen op Eline de Valk. Dan moet het helemaal goed komen. En dan de gemeente op Noord-Veluwe gaan gezamenlijk aan de slag in de aanpak van zwerfafval. En de gemeente op Noord-Veluwe, Ermelo uitgezonderd, nemen op vrijdag 11 september deel aan één dag schoon. Harderwijk, Putten, Nunspeet, Elburg en Oldebroek nodigen inwoners, bedrijven en scholen uit om samen de handen uit de mouwen te steken. Doel is de Noord-Veluwe in één dag vrij te maken van zwerfafval. Ja, Ermelo doet dus niet mee. Geen idee waarom niet. Staat er niet bij. Maar het maakt dan ook niet uit. Het moet schoon worden. Dan onderzoekt de gemeente Harderwijk de komst van 5 bedrijfskavels op een agrarisch perceel. En dat gaat dan om nabij de Wijsteeg 7. En dat onderzocht, dus nou, daar gaan we dan vast nog wat over horen. En dan heb ik nog 2 nieuwtjes. Een fietser gewond na een botsing met een personenauto op de Eendenparkweg in Ermelo. En dat was gisteren rond 7:15. En eens even kijken, nou, zo, die auto die ziet er, dan is dat hard gegaan. Aanzienlijke schade aan de voorkant van de auto. De fietser is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. En voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Ja, dat moet wel. Als je kijkt hoe die auto eruit ziet, dan is dat hard gegaan. En dan het Ermelo's Mannenkoor houdt een open repetitie. Daar heb ik het volgens mij. Nee, dit is het EMK. Houdt maandag 7 september een open repetitie in de Emanuelkerk. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden kennis maken met het koor en deelnemen aan het project Een Nieuw Begin. Nou ja, het zou mooi zijn als mensen blijven hangen natuurlijk bij het koor. En we gaan het meemaken, denken we dan. Tenminste, denk ik dan.

Zo, dan nou winnen met haar versie van Moonlight Shadow muzikaal. Zit het heel mooi in elkaar. Maar ja, mensen die zeggen, het blijft een cover. Ja, die hebben daar dan een andere mening over. En dat kan natuurlijk allemaal, hè, want iedereen over muziek, over smaak valt niet te twisten. Dus dat. Nou, dan ga ik eens even kijken naar de headlines. En ja, wat op de Joost Niemuller, 69, vertrekt na ruim anderhalf jaar als hoofdredacteur van Ongehoord Nederland. Algemeen directeur Peter Vlemmink schrijft dat de directe aanleiding een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers en de recente programmering. Afgelopen weken was er felle kritiek op Ongehoord Nederland na een uitzending waarin de uitspraak van Adolf Hitler werd besproken. Niemuller zei dat Hitler bepaalde dingen gewoon heel goed zei. Ook zei hij dat er bepaalde dingen van Hitler zijn die hij ook vindt. Het kabinet onderzoekt na de Hitlerruil welke mogelijkheden er zijn om OL en Ongehoord Nederland aan te pakken en uit het en of uit het bestel te zetten. Ja, daar zijn ze al heel lang mee bezig en ik heb er toch eens een paar keer naar gekeken, naar Ongehoord Nederland. Ongehoord Nieuws bedoel ik, en, of wat is het nou Ongehoord Nederland? Ongehoord Nederland, ja. Ze hebben een probleem en dat, wat mij betreft ligt dat in de presentatie. Er worden soms dingen gezegd waarvan ik denk, ja, ja, is wel wat voor te zeggen. Is wel wat voor te zeggen. Maar de manier waarop ze daar zitten met z'n allen, dat is een bepaalde zelfverheerlijking en een bepaalde zie ons eens gelijk hebben. Waardoor je gewoon mensen tegen je in het hanasjerij jaagt. Ondanks wat de inhoud is van wat ze zeggen, word ik zeg maar een beetje weggejaagd door de manier waarop ze het brengen. De toon en de, ja, de blik in de ogen van, oh, wat zijn wij geweldig en zo. Weet je wel, dat, ja, ik ben daar niet zo van. Dus ik vind, je mag een mening hebben en ja, nou, daar valt ook niet over te twisten. Maar als je het brengt, dat je toch een beetje het bloed onder je nagels gevoel vandaan krijgt. Terwijl het eigenlijk niet om de inhoud gaat die dat bloed onder je nagels vandaan haalt, maar de manier waarop ze het brengen. Dat maakt het ingewikkeld. Maar dat geldt voor mij. Het kan best zijn dat anderen zeggen, nee hoor, ik vind het geweldig hoe ze het brengen, maar ik vind de inhoud niks. Ja, ook dat is mogelijk, hè? En zo zie je maar weer. This is not America.

Lily was hier. Ja, een film. Met de muziek van Dave Stewart en Candy Dulfer hoorde je op de sax. Ja, Dave Stewart die schreef de muziek en die kwam toen tot de conclusie. Hey, ik kan dit helemaal niet alleen.

Zo, ik kan het niet alleen en dat waren uiteraard de mannen van de dijk. En ja, als we dan toch met Nederlandse talen bezig zijn, dan kunnen we deze er ook nog even bij doen.

Ja. Ja, en dat waren ze, de mannen van de gracht met de Vogelstraat. Ja, en ik zie nu in één keer, ik weet niet meer hoe het kan, maar ik zie helemaal allemaal Nederlandstalige nummers voorbij komen. Nou.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Zo, dat waren de Puma's met Zij maakt het verschil. En ja, dan zitten we alweer twee nummers voor het eind van De Wereld Wordt Wakker op deze dinsdag, de 1e september. Ja, de maand september is daarmee ingeluid. Het schijnt klimatologisch, ja, in ieder geval iets met de herfst schijnt begonnen te zijn. Formeel pas 21 september. Maar er zijn twee vormen, hè? De klimatologische herfst en de... Ah, nog een herfst. Maar die vallen meestal wel een beetje gelijk op een paar dagen na. Of nou ja, ze zijn wat vroeger en zo. Ah, joh. Goed, dat kan gebeuren. We zijn, zoals ik al zei, de laatste twee nummers staan klaar. Die zijn samen 11,5 minuut. Dus zeg ik dat goed? Ja, zo ongeveer 11 minuten en een beetje. En dan hoop ik dat dat uit gaat komen. Maar ik vrees dat er weer het een en ander niet gaat kloppen. Nou ja, we gaan het zien.

Zo, de Reflex. En daarmee zijn we toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. En zoals het er nu uitziet, oh, gaat dat helemaal goed uitpakken. Ik wens iedereen een smakelijke lunch voor dadelijk of voor straks. Als je net ontbeten hebt, een prettige voortzetting van de middag. Of je nou moet werken of niet. Doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat Veluwe FM vooral aanstaan. Dan komen wij elkaar vanzelf tegen. In mijn geval is dat morgen vroeg om 7 uur. En dan is het ook alweer woensdag, dan wordt de week doormidden gehaakt. Dus vanaf 8 uur doe ik dat samen met Trace. En dus dat gaat allemaal helemaal goed komen. Dus. Ja, en voor de rest veel plezier met onder andere Marion en Saskia vanmiddag. En alle andere collega's van Veluwe FM. En dan zie ik jullie morgen bij een naaie dag.

0: Veluwe FM.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat bij Nijkerk 5 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is even de hart van de ANWB.
1: Op de A28 Zwolle-Amersfoort nog 3 kilometer file bij Nijkerk. De weg is weer vrij. Door een kapot spoorrijden tussen Utrecht en Den Bosch geen treinen tot 4:00 vanmiddag.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In de gemeente Ermelo gaat de maximumsnelheid op 3 wegen omlaag van 80 naar 60 km per uur. Het gaat om de Garderenseweg, de Drierweg en de Sprilderweg. De snelheidsverlaging moet de verkeersveiligheid op de wegen verbeteren. Volgens de gemeente steken hier regelmatig dieren over en maken ook wandelaars en fietsers gebruik van de wegen. Door de maximumsnelheid te verlagen krijgen automobilisten meer tijd om te reageren op overstekende dieren en andere weggebruikers. Dat moet de kans op ongelukken verkleinen, zo zegt de gemeente. De gemeente Zeewolde heeft een ontwerp-warmteprogramma opgesteld waarin staat hoe de gemeente de overstap van aardgas naar duurzame warmtebronnen wil aanpakken. In het programma wordt onder meer gekeken welke duurzame alternatieven per wijk en buurt het meest geschikt zijn. Het ontwerp ligt tot en met 7 oktober ter inzage. Inwoners en bedrijven kunnen in die periode een officiële zienswijze indienen. De reacties worden betrokken bij het opstellen van het definitieve warmteprogramma. En tot slot, in Harderwijk wordt de voormalige officiersmes op het terrein Kranenburg de komende maanden grondig gerenoveerd. Het monumentale pand, dat onderdeel is van het voormalige kazerneterrein, wordt daarbij ook verduurzaamd. De renovatie moet het gebouw energiezuiniger en toekomstbestendiger maken. Zo worden onder meer de spouwmuren en het dak geïsoleerd, komt er achterzetbeglazing en wordt de ventilatie verbeterd. Daarnaast worden de dakkapellen, kozijnen en het voegwerk hersteld. Binnen wordt een rolstoel toegankelijk toilet gerealiseerd. De Stichting Mes Harderwijk gebruikt het pand momenteel voor culturele activiteiten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minse spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een defect spoor rijden er tussen Utrecht en Den Bosch geen treinen. En dit gaat tot ongeveer 4 uur vanmiddag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
6: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
5: Welkom in de Rock Basement.
7: 2 stemmen,
8: 1 kelder.
5: Dit is de Rock Basement.
9: Wat is er vandaag allemaal in de show?
10: Ja, we zijn er weer. Jij was er vorige week ook al natuurlijk, Saskia.
11: We zijn weer samen.
10: Maar ik ben er ook weer.
11: Ja. En ik ben hartstikke blij.
10: Ja.
11: Want dan kunnen we tenminste het laatste nieuws weer even doornemen.
10: Ja, jij kwam met heel sappig nieuws.
11: Ja, ik kwam met heel sappig nieuws. Gaan we het vertellen of wachten we nog even?
10: Het is een teaser.
11: Ja, ja. Het zo. Heeft te maken met iets met Bad Hair Day of zoiets.
10: Ja, zoiets. Lijkt erop,
11: hè?
10: Zoiets. En dan hebben we het toevallig nu niet even over Fred. Want die natuurlijk hele dagen, elke dag, 24/7... 365 dagen per jaar een Bad Hair Day, want dat ziet er toch echt niet uit.
11: Ja, maar dat maakt doet er niet uit.
10: Nee, doet het niet.
11: Ze neemt Fred zoals die is. Ja. Tenminste, het zou tijd worden.
10: Ja, maar goed. Ik denk dat doet er sowieso wat aan de ogen heeft. Want die kijkt sowieso eigenlijk heel lastig, heel moeilijk eigenlijk. Dus ja, dan zie je Fred misschien ook wel gewoon, misschien maar voor 1% of 3, 4.
11: Ik heb geen idee.
10: Dan is het misschien nog wel te doen. Ik heb geen idee. Maar,
11: Nee. Maar ben jij helemaal bij, hè? Met B&B
10: nou,
11: van liefde?
10: Ja, bijna wel. Ik ga jou zo vertellen tot hoever ik ben.
11: Oh, dat is leuk. Maar hoe heb je het gehad? Heb je ons gemist, onze luisteraars?
10: Tuurlijk.
11: Ze hebben jou wel gemist ook, hoor.
10: Tuurlijk heb ik iedereen gemist. Ik heb gewoon hier 3 uur met jou mogen zitten. Dat heb ik gewoon vorige week gemist. Ik heb een klein stukje eventjes kunnen luisteren.
11: Ja, dat was leuk.
10: Dat is super. Je deed super goed. Toen hoorde ik nog Queen, voorbij komen. My best friend. Natuurlijk super lief.
11: Ja.
10: Dus ik heb eventjes vanuit een heerlijke zonnig, warm zonnig Gardameer heb ik een klein stukje geluisterd naar de Rock Basement. En toen dacht ik van, oh gelukkig, volgende week mag ik gelukkig ook
11: leuk,
10: weer
11: hè?
10: Hier zitten.
11: Leuk is dat. Goeie gedachte. Vakantie in dit. Nou,
10: ja,
11: dat is echt het beste van 2 werelden.
10: Dat dacht ik. En ik dacht van, weet je wat, ik ga eventjes Benno een beetje tegemoet komen. Mijn eerste 1,5 uur heb ik voornamelijk
11: girls.
10: Eigenlijk alleen maar girls.
11: Leuk.
10: Dus wil
11: gedaan.
10: Jij in dit eerste 1,5 uur een plaatje aanvragen, dan moet het wel een rocklady zijn. Oh, en die ga ik dan opzoeken, ja. Ja, dus doe er maar een beetje moeite voor, lieve luisteraar.
11: Maar hoe kunnen ze dat doen dan?
10: Ja dat is natuurlijk... Je kan natuurlijk appen, denk ik, hè?
11: Oh, kunnen ze? Dan kom je gewoon rechtstreeks in de studio.
10: Ja, dan hebben we hem hier weer klaarstaan.
11: Ik zie het staan, 06.
10: Nou, zeg jij het maar.
11: Ja, 8309. Ja. Of zoals Bas het zegt, 8309. Kom je gewoon rechtstreeks op de draaitafel.
10: Hé, hey, maar ik bedoel, dat heeft iedereen toch nu al standaard gewoon in zijn WhatsApp staan. De Veluwe FM.
11: Moet je luisteren, ik neem aan dat er om 12:55 op dinsdagmiddag heel wat alarmen afgaan op iPhones
10: dat
11: en
10: lijkt
11: Samsungs.
10: Mij ook, ja.
11: Hé?
10: Hey, zal ik gewoon eens beginnen met een lekker nummer? Want mijn eerste Lady of Rock staat natuurlijk al klaar. En dat is niet de minste, Saskia.
11: Wow.
10: Nee, het is namelijk een van de zangeressen van Fleetwood Mac. En wel de one and only geweldige Stevie Nicks met The Edge of 17.

0: Iedereen is gek, hè?
1: Hey, ja, Chuck.
2: Is dat Chuck alweer? Nou,
1: ja,
2: joh.
1: Die is alweer in het huis.
2: Ja, ik hoop dat hij zo wat van zich laat horen.
1: Wat een girl power. Ja,
2: nou,
1: sorry hoor.
2: Dacht
1: het
2: ik,
1: is
2: hè?
1: Misschien een standaardwoord, maar ik kan niet anders omschrijven. Ja,
2: ja,
1: echt.
2: Eens. Ja.
1: We moeten de schilders toch van gaan aflakken.
2: Nou, dat lijkt mij ook, ja.
1: Dat lijkt mij ook.
2: En wat ik ook trouwens een hele goede uitvoering vind, is die met Miley Cyrus. Je hebt tegenwoordig toch een andere naam? Ja, ik heb zoiets las. Ik heb niet gekeken welke naam.
1: Vertel.
2: Ja, dat weet ik niet. Ik heb niet goed gekeken. Maar die heeft ook Stevie Nicks toen een bericht gestuurd van... ja, te gek nummer. Wat het natuurlijk ook zo is. En heeft ze haar eigen sausje overheen gegooid. Samen met Stevie Nicks. Dat is ook een waanzinnige uitvoering van The Edge of 17. Dus dat.
1: Nou,
2: dus
1: we wachten een paar plaatsmuntjes.
2: Het is begonnen.
1: Ja. It's on.
2: Ja,
1: het gaat aan.
2: Girl power is in de house.
1: Woehoe. Hey, maar die versie, zullen we die dan even bewaren voor over een paar
2: Rock Bands? Dat vind ik een hele goeie. Want ik vind Miley Cyrus vind ik ook echt...
1: Hey, maar dat van die naam, dat wist ik niet. Dat gaan we eventjes opzoeken.
2: Even opzoeken,
1: ik ben wel benieuwd eigenlijk van...
2: Ik ga het ook gelijk doen.
1: Wat
2: Miley,
1: is die naam?
2: Hoe schrijf je dat weer? Miley.
1: Ja. En dan komt hij al. Ja joh, en ik ben benieuwd dus waarom en ook wat is de naam? Hè? Want waarom zou je dit doen?
2: Ik kijk hoor.
1: Prince deed het ook, hè?
2: Wie?
1: Prince.
2: Ja, nou niet
1: the
2: één keer, hè?
1: En the artist formerly known as Prince. En nu hebben we dus Miley Cyrus.
2: Even
1: maar
2: kijken,
1: goed, ben je er al?
2: Haar officiële website of de social media van Miley Cyrus... daarover surft, hè, surfen, merkt sinds dinsdag dat haar achternaam overal is verwijderd. En fans denken dat het een aanwijzing is voor nieuwe muziek. Maar goed, dat is dus dan nog even...
1: Ja, of ze is gewoon met een ander. Dat kan ook.
2: Samen met het schrappen van de achternaam stak Cyrus haar website in een nieuw kleedje. Ja. Dus die heeft nu een donkerrode zwarte huisstijl. Nou ja, geen idee. Misschien dan gaat ze een beetje
1: ik vind op zich
2: nog meer rock of zo.
1: Ja, maar ik vind op zich donkerrood wel leuk. Maar dat vind ik in combinatie met zwart mooi.
2: Rood met zwart?
1: Ja. Gewoon de voorkant zwart. En dan de rest gewoon van de site zwart.
2: Ja.
1: En dan de rest van de site...
2: Rood.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat vind ik een mooie combi. Jij dan?
2: Ja, dat vind ik ook mooi. Want ik zie hem niet zo...
1: Nee? Ja, maar... ik zie tegenwoordig heel veel van die getunede auto's rijden. Met als een soort LP, weet je wel?
2: Oh, gewrapt.
1: Ja, dat!
2: Och, ja, ik heb jou natuurlijk net het verhaal verteld dat... dat mijn motorkap gewrapt moet worden. Omdat er wat lakschade op zit. En dat, en dat mijn... We liepen toen toch in Italië. En daar is het toch wat. Dan kan de warmte zo naar het hoofd stijgen. Dat mijn man zei, nou weet je wat ik wel leuk vind? Want wij hebben Midnight Cherry Red kleur. Hij zei, nou vind ik wel leuk als een zwarte motorkap. Toen keken mijn dochter, Roos, en ik keken hem aan alsof hij echt een zonnesteek had.
1: Ja, ik ben gewoon blij dat je zo'n man dan redt op zo'n moment.
2: Ja, natuurlijk red je zo'n man. Je laat hem ook niet
1: vallen.
2: Nee, je
1: laat
2: hem niet
1: vallen. Nee, dat heb je erop gebouwd samen. Want hoe lang zijn jullie al samen?
2: Ach man, al 3.
1: Waarom lach je? Hey, hoeveel? 33
2: jaar? Ja.
1: En je gunt hem dus geen zwarte motorkap.
2: Een groot geluk. Nee, ik gun hem...
1: Hey, maar
2: hoezo? We hebben nog een C1'tje, die zwart.
1: Nou, als je de motorkap daarvan nou rood maakt...
2: Een C1 trash. Zal ik
1: maar
2: zeggen.
1: Oh ja. Nee, maar dat type ken ik.
2: Ja.
1: Hey, maar misschien kunnen we een leuke... Misschien hebben we een luisteraar die in de miniatuurtjes-auto's zit.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: En dan kopen we even zo'n Teslaantje voor hem. En dan doen we even het motorkapje zwart spuiten. Het man toch helemaal gelukkig.
2: Nou,
1: want
2: denk
1: het
2: ik
1: gaat
2: ook.
1: Toch om het geluk van onze mannen?
2: Het gaat om het geluk van die man.
1: Ja, joh, ik moest ook net nog aan Henk, denk ik. Waarde ze wat van mijn fiets
2: echt
1: af, man.
2: Waar?
1: Ja, maar hij heeft het karretje achter mijn fiets toch zo stabiel gemaakt. Dat alle LP's nog in het karretje zitten.
2: Ik zag wel... Ik zag ook wel een gevaarlijke capriolet toen ik ze achter je aanreed.
1: Ja,
2: goed.
1: Alles voor de show.
2: Ja, zondag hebben we natuurlijk weer enorm vergaderd.
1: Oh.
2: Weer enorm vergaderd.
1: Oh,
2: hoe leuk was dat?
1: Leuk.
2: Ja. Hey, maar we lullen weer veel te lang, want het nummer is alweer bijna afgelopen.
1: Oh.

0: zo'n lekker nummer dit,
1: ik vind het gewoon medium rock.
0: Hey. Nou, vind ik ook. Ja, zo, weet je, het, wat het opheft is gewoon dat het een ontzettend lekker nummer is. Ik bedoel, ja joh, ik kan hier echt, ik ga hier echt heel goed op. Dus,
1: ik hoorde het. Dus, en ik bepaalde ervan dat ik de schuif niet even kon openduwen.
0: Ja, dat dacht ik wel. Maar ja, zijn we het wel? Iedereen is, ik hoop wel dat iedereen het met me eens is dat het gewoon wel een heel lekker nummer vindt. Al vindt mijn man het echt een zeiknummer. Ja, goed.
1: Ja, maar jouw man die heeft koorts, toch?
0: Ja, joh, die heeft helemaal niks over te zeggen natuurlijk.
1: Oh, nee?
0: Nee.
1: Oh, dus hallo, we gaan hem niet
0: hier
1: uit.
0: Zijn wij de baas, toch?
1: Ja,
0: ik wil niet zeggen dat het ergens anders niet zo is. Maar sowieso zijn wij hier de baas, toch, lief Sas?
1: Zeker weten.
0: Zeker, zeker.
1: De basement is ours.
0: Ja, dus ik dacht van het volgende nummer is er eentje van Meredith Brooks.
1: Ja, en, is dat een ode aan iemand?
0: Nou, nee, zou kunnen zijn. Nee, maar ken jij bitches dan?
1: Ja, ik denk dat iedereen een bitch in zijn lijf kent.
0: Ah, ja. Misschien wel, ja. Toch? Ben jij zelf een bitch?
1: Nee.
0: Nee, ja.
1: Maar
0: kan je bitchy zijn?
1: Nou ja, je weet, ik hou van toneel spelen, dus dat kan.
0: Ja, nee, maar kan je af en toe ook wel dat je daarna denkt, oh, dit was wel een hele slechte versie van Saskia?
1: Nee. Eerlijk gezegd, nee.
0: Oh, wat lief.
1: Ja, ja, maar misschien moet ik het eigenlijk aan jou vragen. Want, ja, of om de mensen om mij heen. Maar nee, dat denk ik niet.
0: Nee, dat denk ik bij jou eigenlijk ook niet, nee. Nee, ik ken die versie niet van jou.
1: Nou,
0: nee.
1: Laten we het vooral zo houden.
0: Nou, af en toe een beetje bitch zijn.
1: Nou,
0: op zijn tijd.
1: Gooi die knop dan omhoog.
0: Gaan we bitchfight. Dus Meredith Brooks.

0: Ja, dat was Lita Ford van album... oh, sorry, dat was een beetje hard.
1: Nou, dat maakt niet uit.
0: Van het album Dangerous Curves. Die hebben wij natuurlijk ook. Uit 1991.
1: Zeker.
0: Ja. Dus ja, dat was een, ook natuurlijk een rock lady. En ja, we gaan het er nu toch over hebben, Saskia.
1: Hè? Ja, vertel het maar.
0: Onze Dolly is overleden.
1: Ja, onze Dolly.
0: Ja. Maar... De wereld is niet meer hetzelfde.
1: Zeker niet.
0: Zeker niet in Nashville en omstreken. En waar nog meer zij iedereen heeft geraakt. Maar gewoon met haar, ja, met alles. Met haar verschijning, met haar muziek. Met hoe zij gewoon in het leven staat. Wat een powervrouw.
1: Nou, hè, wat een mens, hè. Ja. Hey, heb jij haar wel eens zonder pruik gezien? Ik hoor dus ergens dat ze zwartkoors haar heeft. Kun je je daar iets bij voorstellen?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Nou, ik ook niet. Dit maar is voor mij Dolly, zoals ik er nu zie. Ja. Ik zie haar voor me op mijn scherm.
0: Maar, maar zij heeft toch gewoon altijd al blond haar gehad? Vanaf dat, ik heb wel trouwfoto's van haar gezien, was ook blond. En daarvoor high school foto's.
1: Zou daar blonde Dolly vandaan komen?
0: Nou, wie weet. Geen idee.
1: Ik heb het is echt een mooi mens. Echt, wauw, wat een rockstar.
0: Nou zeg, je eetje. Dus die is... Die is niet meer al sinds 25 augustus.
1: Ja, en ik heb bewust heel even gewacht met dat nieuws. Dit nieuws gaan wij samen delen.
0: Ja.
1: En ik denk, vermoed zo, dat jij wel een lekker nummer hebt uitgekozen.
0: Nou, ik zou jou zeggen, Dolly heeft namelijk vele albums gemaakt. Maar waaronder dus ook een rockstar album. En op dat album zingt zij dus met andere grote rocksterren. Zingt zij dus duets. Dus
1: tof.
0: Ik dacht, daar ga ik gewoon eentje van pakken natuurlijk. En dan doe ik het dan wel eentje met een andere vrouwelijke rockstar. En dat is Joan Jett. En de Blackhead. Zo, dus, hoor je dat ik wel bijna in het Engels zo verder ga. Ja, dus,
1: oh, no problem.
0: No problem. Dus we gaan luisteren naar I Hate Myself for Loving You. En dan wel met een Dolly sausje er natuurlijk overheen. Heb je wel eens een film gezien trouwens van Dolly?
1: Ik kan me niet herinneren.
0: Nee? Oh nee. Ja. Nee, ik heb, ja, zeker. Zij heeft namelijk in Steel Magnolias heeft ze gezeten met Julie Roberts en Sally, weet ik veel wie. En Daryl Hannah, volgens mij. En hele mooie film. Maar ik was heel klein. En toen mocht ik met mijn neefjes en nichtjes mocht naar de bioscoop. En dan gaan we, ik denk dat we een kinderfilm zouden gaan, maar die was uitverkocht. En toen zijn we dus als hele kleine, ik denk dat we rond 10, 12 jaar waren. Zijn we naar Little Whorehouse. De Little Whorehouse. In de world. Nou, ik weet niet. Dat, volgens mij,
1: maar toen heeft ze wel gevolgd.
0: Ja, ik weet niet meer wat het was. Maar het was in ieder geval het kleinste hoerhuis van de wereld. En
1: speelden ze daarin?
0: Daar speelden zij in. En ook met Burt Reynolds. Nou,
1: Dat is wel een mooie combi.
0: Zeker, zeker. Maar ik zat natuurlijk met rode oortjes. Want ik dacht, waar kijk ik nu naar, joh? Maar goed, dat wisten mijn ouders natuurlijk helemaal niet. Want wij waren afgezet, gedropt. En guldens voor de bioscoop. En deze is vol. Ja. Dus gaan we toch hierheen?
1: 5 gulden.
0: Nou, maar echt heel grappig. Ja.
1: Hey, maar je leeft nog. Je hebt het overleefd.
0: Het was geen kinderfilm, maar het was wel. Het heeft wel indruk gemaakt.
1: Ja, precies. En rode oortjes krijg je er al lang niet meer van.
0: Nee, joh, ben je gek. Maar goed, we gaan dus luisteren naar Dolly Parton, Joan Jett en The Blackhead. En I Hate Myself for Loving You.
2: Hey Joan, don't you just hate it

0: geinig, hè? Je hoort toch dat zachte van Dolly er wel doorheen, hè?
1: Zeker.
0: Even je microfoon laten zakken. Hij staat wat hoog. We hadden het net al even over haar haar. Ik zei al tegen jou, ik hoorde ergens, ik weet echt niet meer waar. Maar in ieder geval dat ze haar pruik dus gewoon soms niet ging afzetten. Als er bijvoorbeeld in een gebied was in Amerika waar de, orkaan of aardbeving. Want dan moest ze misschien wel het hotel verlaten.
1: Oh, ja, nee, ja.
0: En dan sliep ze met pruik op.
1: Ja.
0: Dus nooit iemand heeft haar eigenlijk gezien zonder haar blonde haren. Nee. Maar laten we het vooral zo houden, want zo kennen we haar toch?
1: Precies. Hey, maar ik ga dan toch verder denken. Maar dan slaap je natuurlijk ook met zo'n sjaaltje om je hoofd. Want ja, als je in één keer het hotel uit moet rennen, dan moet dat natuurlijk met een orkaan. Dan kan alsnog je prachtige haardos de lucht ingaan.
0: Ik heb geen idee hoe zoiets vast
1: zit. Dus dan zit natuurlijk ook... Ja, ik heb ook geen idee.
0: Nee, maar goed. Nee, maar, we zullen haar missen.
1: Goed verhaal trouwens, mooi verhaal. En
0: lekker kort ook.
1: Nee, maar je gaat toch dat maakt wel dat je zelf ook gaat nadenken van... Als ik eens ergens ben waar wat zou kunnen gebeuren... dan ga ik ook maar vast voor de zekerheid. Gewoon totally aangekleed en opgemaakt. Maar gewoon toch voor de zekerheid. Je weet het niet, hè?
0: Want hoe lang ben jij bezig met je maquillage?
1: Met de maquillage? Ja, toch wel een minuut of anderhalf.
0: Ja, oh ja. Oh, wij kunnen vluchten wanneer we willen. Wij zijn gewoon puur natuur.
1: Ja, zeker.
0: Maar laat ik zeker niks afdoen aan onze Dolly. Want we zullen haar missen. Maar gelukkig, haar muziek die blijft.
1: Ja, ja. Hey, hoe ver is eigenlijk B&B Vol Liefde voor de mensen die niet vooruitkijken?
0: Nou, er zijn aardig wat eindstations bereikt al. Hè? Dus dat je weet wie blijft of niet. Of blijft diegene alleen,
1: Welke aflevering is er gisteravond?
0: Ja, dat zou ik even moeten nakijken.
1: Ja. Want dan kunnen we misschien over... Is onze OnlyFans contentmaakster al haar intrede gedaan?
0: Je bedoelt de dame van Fred? Wie bedoel je? Van ons Thomas.
1: Thomas.
0: Ach ja, joh. Zullen we er even groot maken?
1: Dat heb je al met zoveel mensen gedaan.
0: Ja.
1: Dat is, het trekt nog geen volle zaal, hè, dat ik terug ben.
0: Nee, en dat is wel een beetje jammer.
1: Onze lieve Mirjam.
0: Ja, maar weet je wat ik denk?
1: Kijk, schrik de mail
0: het zegt meteen iets over de leeftijd van onze luisteraars, denk ik. Want het is vrij stil. En dat betekent dat misschien wel heel veel van onze luisteraars op vakantie zijn. En dat is wel de grijze golf.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Ja.
1: Of dat ze denken van, vrouwenmuziek. Ik moet ook eerlijk zeggen dat het best pittig is om goede vrouwelijke... Nou, dat is niet helemaal waar, maar... De spoeling is wel wat dunner dan wanneer je bij de mannen zoekt.
0: Maar Marion, het kan ook zo zijn, want daar had ik Christian vorige week over op de app, dat we hele jonge luisteraars hebben juist, die niet durven te appen of bellen.
1: Dat kan.
0: Want die hebben een beetje dat vrees. Ja. Maar dan denk ik van, joh, weet je...
1: Tikvrees, appvrees.
0: Ja, je komt hier gewoon binnen in de studio. Ja. We doen je verder niks aan.
1: Nee, joh. Het is een warm bad.
0: Ja, dus doe even lekker een berichtje naar 06-8309-8309. Zeg wat je wil horen. Stel ons een vraag. Of vertel gewoon wat voor wie het is.
1: En we zullen nooit tegen jou zeggen, you're no good.
0: No, never.

0: Ja, iedereen is gek, hè?
1: Heb je die Chuck weer, hoor?
2: Ja, weet je wie ik nog niet heb gehoord?
1: Nou?
2: Hoe heet die? Leonard.
1: Oh, Leonard, nee.
2: Nee, niet gehoord.
1: Eens kijken of die er ook is.
2: Ja,
1: dan,
2: is goed.
1: Leonard. Gooi deze weer heel even eruit. Leonard. Oh ja, hier heb ik hem, hoor. Ja, staat hij weer, hoor.
3: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
2: Hij moet nog heel eventjes geduld hebben, Leonard.
1: Hij heeft altijd een tunetje mee, hè? Vind ik zo super lief.
2: Ja, hij is echt leuk. Ja. En hij is natuurlijk een van de voices van Thomas.
1: Ja,
2: de
1: natuurlijk.
2: Stoomlocomotief.
1: Wie kent het niet?
2: Wie kent hem niet? En die spreekt over ons tunes. Hoe leuk is dat?
1: Ja, en leuk, hè? Wat een rock van eigen bodem.
2: Zeker.
1: Ja, dat was natuurlijk...
2: Shocking Blue.
1: Shocking Blue natuurlijk, hè? Met, hoe heet ze ook alweer? Ik weet het
2: Venus.
1: Venus.
2: Echt, ja joh. Hey, maar tot wanneer duurt jouw vrouwen? Uurtje, half uurtje, drie kwartier? Heb je nog veel meer leuke?
1: Yes, ja, natuurlijk. Ik heb het al. Mariska Veres natuurlijk.
2: Slecht
1: van mij dat ik dat... dan ben ik dan een beetje onzeker. Denk, zeg ik het wel goed? Zeg ik het wel goed? Is het wel Mariska Veres? Maar het is niet.
2: Tuurlijk.
1: Dan ga ik twijfelen. Hey, mijn rock, vrouwelijke rock...
2: Het is een uur. Zeker, denk ik. Dit hele uur.
1: Dit hele uur. Ik denk wel dat ik tot half drie... Dat me wel gaat lukken, hoop ik.
2: Want
1: ik
2: ga leuk, gewoon, joh.
1: Want ik heb nu toevallig die hele stoere rockchick, Avril Lavigne.
2: Lavigne.
1: Die heb ik opgesnord. En die heeft ook een heel lekker nummer, Complicated. En die ga ik ook even draaien zo. Dus de laatste 12 minuten die gaan nu hierin. Van het eerste uur.
2: Dat is toch ook niet normaal zo hard dat
1: zo snel gaat dat hier gewoon.
2: En de verzoekjes stromen binnen.
1: Ja, dat is superleuk. Dus die gaan we allemaal draaien straks. Maar deze gaan we nu eerst draaien. Complicated.

0: Oh, no, no. Oh, yes, yes. Dat was toch wel Avril Lavigne.
1: Avril Lavigne.
0: Avril Lavigne. Uit 2000, ja, best wel lang geleden. 2001 volgens mij.
1: Is dat lang, best wel lang geleden?
0: Nou, vind ik wel. Jij niet?
1: Zo, ja. Ja, zeker. Als je het zo zegt, wel, ja.
0: God, nou, hey, was hey, ik, Marion. 2002. Ik lieg.
1: Ah, nee, dan maar. Ja. Hey, joh.
0: Ja.
1: Hey, maar even wat anders. Hè? Hebben we nog tijd voor een leuk nieuw dingetje? Of zeg je nou, er is geen tijd meer voor?
0: Even kijken hoor. Ik heb er eentje klaar van 4 minuten. Je hebt nog een minuut.
1: Heb ik nog een minuut?
0: Ja,
1: nou,
0: zeker.
1: Luister. Wat ik bij me heb is de Hitster Rock versie.
0: Ja.
1: En ik ga even een kaartje trekken.
0: Ja.
1: De Hitster Rock Box. En dan zeg ik Through the Looking Glass van Direct. En dan gaat het erom of jij dan kan raden uit welk jaar dat nummer komt.
0: Ik denk 2022 of 23.
1: Meid, echt waar. Je hebt meteen gewoon gelijk die appeltaart die ik erop wil zetten. Dus dat gaan we binnenkort ook met de luisteraars doen. Hoe vind je dat?
0: Leuk, hartstikke leuk.
1: Ja, toch?
0: Ja, ik dus die zal wel... Och, het is al zo druk met WhatsApp. Die zal nu helemaal overstromen.
1: Misschien kunnen we er een tweede nummer bij krijgen.
0: Ja,
1: ik ga het even vragen, Bas.
0: Ja,
1: moet kunnen?
0: Ja, moet kunnen.
1: Zeker.
0: Ik weet niet of dat geld voor is, maar dat is bij de gemeente deden ze er altijd moeilijk om, hè?
1: Vind je?
0: Ja, bij de gemeente wel.
1: Ah,
0: ja.
1: Dat kan alles.
0: Oh, toch wel? Nou, dat is toch hartstikke fijn.
1: Ja, joh.
0: Maar dat is trouwens wel lekker. Wat geinig, joh. Wat leuk. Dat kan natuurlijk ook zo. Zo kun je natuurlijk ook gewoon het spel spelen. Ja.
1: Toch? Gewoon lekker online.
0: Ja.
1: En misschien gaan we wat leuks inzetten.
0: Ja.
1: Of je krijgt gewoon eeuwige roem. Of jij krijgt gewoon de titel luisteraar van de show.
0: Ja.
1: Is toch geweldig?
0: Ik ga het laatste nummer inzetten. Dat is een oudje. Suzy Quattro. Suzy Quattro met Chris Norman en Stumbling In. Het is een oudje, maar deze is een remastered. Hallo.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. 1 persoon kwam om het leven en 2 politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapot spoor rijden tussen Utrecht en Den Bosch geen treinen en dat duurt tot ongeveer 4 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
9: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
8: Welkom in de Rock Basement.
10: Ja, iedereen is gek, hè?
11: Ja, welkom, ja,
10: iedereen is gek, hè?
11: In het 2e uur van de Rock Basement, everybody.
12: Ja, lekker, hè?
11: Zo.
12: Ja, we gingen er natuurlijk uit met Suzy Quattro. Suzy Quattro en Chris Norman. En Chris Norman is natuurlijk de frontman, de zanger van Smokey. Nou, en daar heb ik nog jeugdherinneringen aan.
11: Vertel.
12: Ja, nee, wij gingen vroeger op vakantie. En vroeger in de auto had je een radiocassette recorder. En als wij dan op vakantie gingen, mijn vader had volgens mij 3 bandjes. Eentje van Elvis. En eentje van Smokey.
11: Ja.
12: En dan volgens mij eentje met iets van de beste bevrijdingssongs of zo. Van Happy Days Are Here Again.
11: Nou, ja, oh, dat. Joh.
12: Maar... en dan volgens mij ook nog wel een beetje een hip bandje. Weet je, met de jaren 70 muziek. Daar stond dan ook nog Grease op. Nou, dat was natuurlijk mijn lievelingsbandje. Maar goed, die werd dan niet zo heel vaak gedraaid. En, maar goed, wel Smokey werd wel echt heel veel gedraaid. Dus ja, nou ja. Dus dit is wel een klein beetje jeugdsentiment. Stambelen in. Dus,
11: geinig,
12: ja,
11: joh.
12: Dat. Dus ja, tegenwoordig. Hey, later heb ik gewoon daar gewoon de dubbel CD van gekocht van Smokey. Ja,
11: de dubbel CD. Oh jongens.
12: De mannen
11: jongens.
12: Komen volgens mij uit Duitsland.
11: What a progression. Maar,
12: ja, mooi. Mooi.
11: Nou joh.
12: En we gaan gewoon verder met. Dit is ook natuurlijk echt een powervrouw. Onze Mirjam natuurlijk is een powervrouw. Dat sowieso.
11: Dan gaan we zo meteen even vertellen hoe het daarmee gaat.
12: Ja. En, maar wie ook een powervrouw was. Maar nog gelukkig hebben we nog haar muziek. Maar ze is natuurlijk niet heel erg oud geworden. Is natuurlijk Janis Joplin.
11: O, ja.
12: En ik vind dit wel echt een heel erg lekker nummer. En het is Peace of My Heart. En dat ga ik nu voor jullie draaien.

0: Ja, de one and only Patti Smith.
1: Dat is leuk, jongen, ja. Jouw vrouwen gebeuren.
0: Ja, lekker. Ja. Ja, ik maak grote furoren.
1: Ja, ik zei toch, ik ga je groot maken.
0: Ja, precies. En Patti Smith treedt trouwens nog steeds op, zag ik, joh. Ze echt gewoon echt ook een echt gewoon een rockwijf die, ja, die goed, wel op leeftijd is. Maar wat maakt dat uit?
1: Nou, niks.
0: Helemaal geen ene fluit.
1: Nee, joh, Madonna doet het toch ook nog?
0: Ja, maar ik denk dat misschien...
1: Een stukje jonger.
0: Ja, misschien wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik hoop dat zij nog wel zingt. Want Madonna, die zingt al even niet meer.
1: Pas alleen nog zo, hè? Wat, zie jij iets?
0: Als je zegt, wie is dat?
1: Ik heb geen idee.
0: Ik ook niet.
1: Maar goed, kijk, wij zijn natuurlijk van alles aan het doen. En wij zien allemaal schermen voor ons. Maar de luisteraars hebben natuurlijk nu geen idee wat er aan de hand is. Maar
0: nee, dat is ook zo.
1: Even meenemen.
0: Ja, nee, ja. Goed, nou, ik wou eventjes aan de luisteraars misschien... jij zat een beetje van, moet ik nou vanavond eten? Altijd een terugkerende vraag bij mensen die... van lekker eten houden. Misschien kunnen wij...
1: een lekker recept of zo.
0: Een lekker recept vragen.
1: Gewoon een lekker... Dan, weet je, misschien heb jij het recept van melkmoes?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, ik vind het dus ook echt niet te eten.
0: Ik ook niet.
1: Nee, maar goed. Het schijnt wel iets hier van de Veluwe te zijn.
0: Ja, dat wel.
1: Nou, zullen wij eens even lekker naar een lekker receptje gaan? Knal jij er nog even zo'n lekkere powerwoman
0: in? Ja, ik ga er eventjes... want ik heb natuurlijk nog een powerwoman klaarstaan. En dit is wel dan in bandformatie.
1: Dat maakt niet
0: uiteraard uit. Fleetwood Mac. En van het geweldige album Rumours heb ik het nummer Dreams meegenomen. En dat is natuurlijk ook gewoon een rock chick ook. Een vrouw. Ja, nou, weet je wat? We gaan luisteren.

0: Ja, dat was Jefferson Airplane met Somebody to Love. Dat was ook, wel een lekker nummer, vind je niet?
1: Het is heerlijk.
0: Vind ik dan. Hè? Het is een beetje oud, hè?
1: Maar ja, maar wel, ik vind dat wel lekker, hoor. Even zo'n middagje. Ja, man.
0: Zeker, vind ik ook. Ja, en
1: En dat past wel bij ons, hè? De Rock Chicks.
0: Daar zijn allemaal zeker Rock Chicks in de house.
1: Ik ga straks die mannen wel weer aanvullen, joh.
0: Ja, nee, dat is helemaal goed. Ik had natuurlijk helemaal op eigen titel had ik dit zo bedacht.
1: Nou, je had het toch gezegd zondagavond, dat je dit wilde.
0: Ja, maar ik vind... Toen zei je nog van, ik weet het niet.
1: Nou, maar helemaal, ik wil jou niet remmen in jouw creativiteit.
0: Nee, dat doe jij ook niet.
1: Nee.
0: Zeker niet.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, dus nou, vandaar dit.
0: Vandaar dit.
1: Ja.
0: Dus, en ik vind dan eigenlijk ook, mag ook Within Temptation mag natuurlijk eigenlijk niet ontbreken in dit lijstje. Dus vandaar, The Fire Within, die ga je nu naar luisteren.
1: Ja. Lekker door.

0: Going Down with the Thunder. Het klinkt wel wat een goede afsluiter. Dat was natuurlijk Within Temptation met The Fire Within. En ik ga zo meteen mijn allerlaatste bandje aanzetten. Klinkt het leuk, hè?
1: Zeker.
0: En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dan daarna mag jij de boel gaan overnemen.
1: Oh.
0: En dit is natuurlijk op zich wel geiniger, mijn allerlaatste bandje. Want ja, dat was natuurlijk gewoon een echte mannenband. Maar sinds 2017 is natuurlijk Bennington... wacht even hoor, ik ben twee dingen tegelijk aan het doen. Ik kan natuurlijk niet, dat lukt mij natuurlijk niet. Ik ben even ook aan het lezen. Maar het gaat natuurlijk over Linkin Park. En die hebben nu een vrouwelijke zangeres, Emily Armstrong. Die heeft plaats ingenomen van Bennington. Want die is in 2007 overleden. Hey, ik ga hem nog een keertje aanzetten. Waarom doet hij het? Ja, hij doet het weer. Dus dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Ja, het is gewoon... gooi het aan me neer. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon... ik werk een klein beetje toe naar mijn allerlaatste plaat. Dat.
1: Ja, nou ja, dat
0: het
1: doe
0: komt
1: jou...
0: er niet echt lekker uit, denk ik. Ja. Want ik zit een beetje zo rond te kijken. En,
1: kan ik je helpen?
0: Er gebeurt van alles om me heen.
1: Ja.
0: En,
1: ja, maar er komen allerlei mensen de studio inlopen. Ik kan me voorstellen dat je dan even denkt, oké, wat moet ik nu? Maar ik vang die mensen wel even op.
0: Ja,
1: doe jij lekker even je aankondiging. Ja.
0: Maar ben je eigenlijk Linkin Park luisteraar?
1: Oh, niet veel. Maar niet veel. Ik vind het zeker niet verkeerd.
0: Nee, is het ook niet.
1: Maar welk nummer heb je klaarstaan?
0: Ja, het is zo. Ik heb klaarstaan...
1: Of heb je niks klaar?
0: Jawel, ja, de emptiness machine.
1: Oeh.
0: Maar volgens mij was er best wel ook wel wat tegenstanders van Chester Bennington. Eigenlijk kun je die natuurlijk helemaal niet vervangen. Maar goed, dan is het één keer van man gaan ze naar vrouw. Dus dat is nog best wel...
1: Dat is altijd de beste overgang die je kunt hebben.
0: Vinden wij natuurlijk sowieso. Wij wel. Maar daar was een ding nog best wel bij fans.
1: Doen,
0: misschien wel een dingetje.
1: Ja?
0: Maar ja, misschien, ik weet helemaal niet of wij onze luisteraars daar zo over hebben nagedacht. Maar ik vind dat zij het goed doet. Prima. Ze hebben echt een hele goede stem om dat op te vangen. En ik vind het inderdaad een hele fijne band ook om naar te luisteren. En de Emptiness Machine, ja, dat is die heb ik niet zo heel vaak gehoord. Maar het is van het gelijknamige album, de Emptiness Machine. En uit 2000, of nou, het is niet zo, het is gewoon een single. Maar uit 2024, ik weet niet, is er eigenlijk wel heel veel nieuwe muziek al gemaakt met haar op zang? Ik weet het eigenlijk niet. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het voor jullie opzoeken, voor de luisteraars. Dus... En dat heb ik al gelijk gevonden, want het is natuurlijk het album From Zero. En daar komt die Emptiness Machine komt daar vanaf. Dus genoeg nieuwe muziek. En ik ga gelijk ook eventjes voor jullie kijken of zij misschien ook alweer aan toeren zijn. Nee, dat dan nog even niet. Maar... Wat niet is, kan nog komen, zeggen wij altijd hier bij de Rock Basement. En wat er nog niet is, is natuurlijk onze Saskia achter de draaitafel. Maar dat komt ook nog. Dus na dit nummer, dan gaat zij hier de boel overnemen. En dan ben ik haar sidekick. En zij heeft trouwens ook een heel leuk lijstje meegenomen. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar even stevige rockmuziek. Dat is natuurlijk, daar staan zij natuurlijk al voor. Linkin Park met The Emptiness Machine.

0: Ja, en daar zit ze hoor, achter de draaitafels. Ze zijn heel even gewisseld en we zitten eigenlijk alle twee weer heerlijk. Jij dan?
1: Zeker, ja, joh, lekker.
0: Hey, en heb je nog wat nieuws kunnen vinden of ben je gewoon lekker recepten aan het opzoeken
1: nee,
0: voor vanavond?
1: Nee ik laat het nu helemaal aan jou over.
0: Oh ja joh? Ja. Nou, kom maar door denk je dan hè? Hey, ja, zoals je kunt zien op de schermen, de mensen thuis zien dat natuurlijk niet, maar wij zien dat hier in de studio wel. Heb ik de volgende nummer al lekker klaarstaan voor jullie en dat is een nummer van Deep Purple. En daar komt geen vrouw aan te pas, Marion.
1: Nee, dat is natuurlijk heel jammer, maar... Het is zoals het is, Saskia.
0: Het is zoals het is. Dus we stappen eigenlijk een klein beetje over naar de mannenafdeling. Ja. Die tweede anderhalf uur. Dus zullen we eens even kijken wat dat met onze app doet. Hier is Deep Purple.

0: Nieuws uit de basement.
1: Ja, nieuws uit de basement. Het kon natuurlijk niet uitblijven. Hè? Ik heb nog niet van alles opgezocht. Maar wat mij wel te oren kwam, Marion, ik denk dat we dat echt eventjes in putten moeten delen. Wat een rarie is weer opgepakt.
2: Ach, toch.
1: Je verwacht het niet, hè?
2: Je verwacht het niet.
1: Nee,
2: ik bedoel... Zo sympathieke...
1: Nou, wat doet de jongen nou fout?
2: Ja. Dus dat, ik weet het ook niet.
1: Bedoelden we daar straks nou met Bad Hair Day. Ik had het verkeerd gelezen, het was Padder Hardy. Maar en daarnaast heb ik natuurlijk nog veel meer nieuws.
2: Ja.
1: Het goede nieuws is dat
2: toch?
1: Het vandaag mooi weer blijft.
2: Ja.
1: Maar morgen, vanaf morgen is het weer gewoon lekker regenachtig.
2: Ja,
1: nou ja.
2: Lekker.
1: Dus de rock ladies in the house, de zon in de lucht. Maar nu heb ik een veel minder leuk bericht voor jou, Marion. En dat is, ja, jij was dan vorige week op vakantie. Dat was sowieso natuurlijk niet leuk voor de luisteraars.
2: Nee.
1: Maar de laatste braderie is geweest.
2: Nee, dat meen je niet.
1: Dus jij hebt er gewoon geen één gehad dit jaar. En er waren er 6.
2: Och. Ja, dus ik had zo gedacht van, ik ga pak gewoon die laatste braderie.
1: Ja, ik hoorde jou net inderdaad over de braderie. En...
2: Ja. En heb ik die toch gemist? Hoe kan dat nou toch? Ja, ik moet het toch beter in mijn agenda zetten. Heb jij dat wel eens? Dat je dingen verkeerd hier... Of dat je ze niet in je agenda zet?
1: Nou, als jij kent mij wel redelijk goed.
2: Ja.
1: Denk je dat?
2: Ja, grappig natuurlijk dat ik het van nu vraag.
1: Ja, hoezo bedoel je? Goh ja, het was echt verschrikkelijk. Nou ja, dit gaat over een abonnement op een van onze kranten.
2: Daar
1: heb je het over,
2: ja, precies.
1: Nou, zullen we er straks weer eens even wat meer over vertellen? Ik ga eerst even lekker een nummer draaien van Genesis uit de 83 voor jullie.

0: Ja, dat zal hè. Genoeg is genoeg.
1: Ja.
0: Hey Marion, wat ontzettend leuk. We krijgen net telefoon in de studio.
1: Zeker, Lars Solar.
0: Lars Solar. En ik was natuurlijk bezig met deze radio schuiven te bedienen. Wat had Lars?
1: Ja, en dus als jouw trouwe assistente heb ik, zoals het hoort, natuurlijk die telefoon gelijk opgepakt. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dat... We krijgen bijna nooit telefoon. En ik vond het superleuk, Lars, dat jij belde. Lars, die bel een beetje jammer natuurlijk. Die vergeet altijd elke dinsdag een beetje te laat om af te stemmen op de Rock Basement. Terwijl toch elke dinsdag zijn we natuurlijk. Maar hij bedacht zich in één keer toch van... Hey, volgens mij zijn die meiden weer aan het draaien. En dat klopte. En want hij was met zijn... het is een beetje een onverdelige, een beetje een onhandig tijdstip voor Lars. Want hij is zeg maar rond deze tijd, doet hij altijd zijn ronde langs de zonnepanelen. En dus hij denkt er niet altijd aan. Maar hij zat nu in de auto en hij dacht van, hey, ze zijn er weer. Dus ik ga even bellen en ik ga een verzoekje aanvragen. En dat kan natuurlijk bij ons. En hij zegt, doe mij maar heel graag Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd.
0: Lynyrd Skynyrd.
1: Met Free Bird. Dus hoe leuk is dat?
0: Dat is superleuk. Zal ik eens kijken of ik die kan vinden dan?
1: En hij heeft ook beloofd, hij zou in zijn telefoon nu een reminder zetten. Een reminder van elke dinsdag. Natuurlijk dat je je wekker af laat gaan van hey, de Rock Basement begint weer. En misschien kan Bas ook nog eventjes een reclame voor ons maken.
0: Zullen we Bas zo eens even bellen?
1: Ja, man.
0: Eens kijken of hij nog
1: of een anders een appje sturen. Want die neemt ook niet altijd op hoor.
0: Nee, maar wij zitten
1: heel
0: eigenlijk
1: druk.
0: Altijd voor de wereld wordt wakker reclame te maken.
1: Altijd.
0: Voor de jongens op vrijdagavond.
1: Maar hij mag het ook eens een keer terug doen. Hè?
0: Ik vind het ook hoor.
1: Jongen. Ik zag trouwens op Facebook dat Dennis was met zijn neefje als afsluiter van de vakantie. Nou, de Efteling geweest.
0: Ja, hoe leuk. Weet je, ik heb natuurlijk geen Facebook meer, maar ik heb wel Instagram. En daar heb ik Dennis de Boer ook op.
1: Ja.
0: En dat zag ik inderdaad.
1: Of misschien heb ik het op Instagram gezien.
0: Toen dacht ik, wat ben je toch een leuke oom.
1: Wat een leuke oom, hè?
0: Of niet? Hey, en eigenlijk, nou heel eerlijk, als Dennis nou zou zeggen, meid, ik wil met jullie ook een keer naar de Efteling. Ik ga zo mee.
1: Tuurlijk.
0: Lijkt me hartstikke leuk.
1: Ja, maar die is nou natuurlijk hartstikke druk. En die is met zijn eigen bedrijf
0: super
1: aan de weg.
0: Maar ik weet zeker... Kijk, hij luistert.
1: Hij luistert.
0: Ja, dat was zeker leuk.
1: Dennis.
0: Nou, je hebt het gehoord. Ik wilde dus net zeggen, maar ik weet zeker dat hij luistert. Want is Dennis.
1: Ja.
0: Ja, Dennis zegt haha, maar het is geen grapje Dennis. Wij willen echt met jou naar de Efteling. Wij willen met jou wel in de Python.
1: In de Python? Nou ja, de Python durf ik ook wel. Maar ik ga echt niet in
0: het
1: de bron of zo.
0: Nee?
1: Het schip.
0: Het schip? Nou, dan ga jij lekker het Elfenbos in met Dennis.
1: Ja, oké.
0: Ja? Hey, ik ga eens even kijken of dat Lynyrd Skynyrd verhaal, of dat een beetje gaat lukken voor onze neus, hè?
1: Tuurlijk.
0: Ja,
1: want die is druk aan het werk.
0: Ja, joh. Kijk eens.
1: Daar is die, hoor.
0: Is dat hem? Nou, Lars, speciaal voor jou. Uitvoering van maar liefst 9 minuten.
1: Oh, wauw.

0: Veluwe FM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
10: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
9: Welkom in de Rock Basement.
11: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
12: Nou,
11: dat je het even weet.
12: Precies.
11: We zijn in het 3e uur beland van de Rock Basement en superleuk dat je luistert. Je hebt nog heel even de tijd om eventuele verzoekjes, vragen, muzieknummers, op rockgebied natuurlijk, naar ons te sturen, vragen, weet ik veel wat. Dat kun je doen op 06-8309-8309.
12: Ja.
11: En ondertussen gaan wij lekker de muziek draaien.
12: Ja.
11: Maar Marion, het volgende nummer, daar heb ik eigenlijk het volgende intro bij. Heb jij een beetje gevolgd hoe die Wout Weghorst zich presenteert momenteel? hoe hij zich laat leiden in zijn voetbalspel.
0: Nee, natuurlijk niet.
11: Nou, dat komt allemaal van God.
0: Oh, nou, dat dan past hij hier heel goed in deze conterijen.
11: Ja, maar volgens mij is hij in Twente, dacht ik.
0: Maar, ja, ja. Nou, hij zou dan ook heel hier heel goed kunnen aarden. Ik bedoel, nou, en hier hebben we ook voetbalclubs.
11: Ja, ja, zeker.
0: Ik zag wel iets voorbij komen dat hij op zijn knieën is gegaan voor zijn zo'n jeugdliefde.
11: Dat klopt. En dat wel, eigenlijk is het niet zo'n... Hij zegt, ik ben niet zo'n poster. Ik post niet zoveel. Maar in die wedstrijd, of voor de wedstrijd, kreeg hij van God door dat hij dat toch vertellen moest. En toen dacht ik, ja, maar hoe ga ik dat nu doen met mijn club, weet je wel?
0: Ja.
11: Kijk, ik ben natuurlijk voor FC Utrecht, dat weet je. En jouw hele familie ook. Dus wat dat betreft hebben we allemaal gemene delen. Maar ja, weet je, ik bekijk dat toch iets anders. Ik steun mijn club en geloof in mijn club met muziek. Luister maar.
0: Heel mooi.

0: Ja, Yesterday. Yes, ik zou bijna, ik zou willen zeggen, Yesterday lag nog in Amsterdam bedje, maar dat was natuurlijk helemaal niet waar. Yesterday. En de day before Yesterday waren we nog druk aan het vergaderen.
1: Ja, hoe leuk was dat, hè?
0: Toch mooi, man.
1: En hier moet je kijken wie eraan komt.
0: Ja, nou wie...
2: Hey Sas, wat voor plaat komt eruit je hout? Is het vandaag?
1: Komt die aan, hoor.
0: Ga lekker zitten, Leenaert.
1: Pak lekker soepie, man. Oh, heerlijk. Hé, hey, ja, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag? Ik zal je vertellen, we hadden het er zondag, waar je had het er net al over, de vergadering. Ja. En toen hadden we het er al over, oh, het wordt een hele regenachtige week. Ja. En ik zei nog tegen jou, gatsie daddy, dan moet ik met de auto naar de studio. Ik ga het liefst op de fiets. Zeker nu, die Horsterweg is afgesloten in Ermelo.
0: Echt.
1: Laten we dat ook even meegeven aan de luisteraar.
0: Dat is ook
1: goed om.
0: Flinke ruk.
1: Nou, kom ik er wel. Daar gaat het niet om. Maar ik ga gewoon het liefst op de fiets, lekker in de wind, met mijn kiesje. Maar ja, als het regent, al die plaatsen trekken erop.
0: Ja.
1: Kan je natuurlijk niet hebben. Maar vandaag
0: kom
1: ik gewoon lekker.
0: Heb je dat ook niet met als het heel warm is? Dan trekken ze toch ook wel...
1: Ja, maar
0: ook,
1: jij hebt
0: jij
1: gezien
0: echo,
1: wat... Nee, je hebt gezien wat Henk heeft een soort kapje over mijn kistje heen gemaakt.
0: En je hebt die waaiertjes natuurlijk. Als je hard trapt, dan gaan die waaien. En dan blijf je platencollectie cool. Ja, tuurlijk,
1: nou ja, dat denk ik wel, ja. Dus ja, nou, ik ben gewoon lekker op de fiets. Ja, en je hoorde het net al bij het nieuws. Hè, toen er over het weer werd gesproken, dat de zon zich afwisselt met wolken. Hoe bedenken ze het? Het is inderdaad zo. Maar ik moet zeggen, meest van de tijd fiets ik lekker in de zon, hoor.
0: En het mooie week komt er weer aan.
1: Ja, dus wat heb ik gedaan? Leonet kondigt het aan. Hey Sas, wat voor plaat komt er uit jouw kist? Heeft hij al een soepje gepakt?
0: Ja, volgens mij wel. Ik zie hem hier wel staan.
1: Oh, ja. Het is lastig. Hey,
0: een beetje...
1: Ja, dat is grappig. Hij spreekt. Hij is dus een van de stemmen van Thomas de stoomlocomotief. Mm. Maar hij durft niet zo goed achter de microfoon plaats te nemen. Dus ik neem het lekker van je over, Leonard. De plaat uit de kist is van... Ja, de heren staan te trappelen. De dames zijn net geweest. Dus nou zijn de heren weer aan de beurt. En ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, het is 3:13. En je gaat luisteren naar de Golden Earring Twilight Zone.

0: lekkere lange versie, hè?
1: Lekker hoor.
0: Zo.
1: Kan ik even een soepje eten?
0: Oeh, wat voor soep heb jij? Misschien ook een goede tip voor de luisteraar. Pak even een lekkere soepje tussendoor. Ja. Hè? Dat is echt zo'n tijdstip ervoor. Ik bedoel, het is bijna 3:30.
1: Hij is weer lekker, Kobe.
0: Ja, je hoorde natuurlijk The Golden Earring met Twilight Zone. Hier in dit lekkere rockprogramma. Iedere dinsdag van 1 tot 4 op Veluwe FM, Marion en Saskia. En als je nou veel meer van ons wil weten, dan kun je dat via allerlei manieren aan de weet komen. Je kunt gaan naar www.veluwefm.nl. Kun je altijd uitzendingen terugluisteren. Ook superleuk. Je kan even lid worden van onze Instagram-account, The Rock Basement Veluwe FM. Daar vind je niet heel veel berichten, maar als ze er zijn, zijn ze leuk.
1: Ja, dan zijn ze top. Dat zijn goud.
0: Ja, er zit een heel programma ook achter, hè? Een heel concept, zeg maar. Van
1: ja, wij willen gewoon niet te snel groot worden.
0: We willen niet te snel groot worden. Nee, want weet je, it's lonely at the top.
1: Klopt, zijn wij wel samen. Voor je het weet, zitten ze bij Erik Ekdom weer te zeiken. Komen jullie alsjeblieft deze kant op.
0: Heb je dus echt helemaal geen zin in?
1: Nee.
0: Hey, maar voordat ik verder ga, want ik ga straks lekker even wat draaien van Nederlandse rockermannen. Wil ik eens even wat aan jou vragen. Hoor ik nu net dat wij in Putten hier een nieuw talent erbij hebben? Genaamd jouw dochter?
1: Ja, zeker.
0: Vertel.
1: Ja, die is wat geslaagd, hè?
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Ze heeft haar kappersdiploma, dus die...
0: Oh, die gaat aan de weg timmeren.
1: Die gaat aan de weg timmeren. Ja, die knipt zichzelf zometeen helemaal slag in de ronde. Dus heb jij nog een thuiskapser nodig? App dan eventjes naar ons, hè?
0: 06-8309-8309. En dan gaan wij jou het privé-nummer geven van deze leuke...

0: dame.
1: Van ons Isabelletje. En ze kan leuk knippen, hoor. Dus
0: ja, misschien moeten we wat foto's...
1: En nog goed betaalbaar, hè?
0: Ja, dat is het ook, hè? Ja. En komt ze ook aan huis?
1: Ja.
0: Oh, dus oké. Okay.
1: Ja.
0: Oh, dat is fijn. Maar hoe doet ze dat dan met haar wassen en zo?
1: Ja, dat doet ze gewoon bij jou thuis. Gewoon. Oh, natuurlijk. Dat kan makkelijk bij jou.
0: Ja, is ook zo.
1: Ik heb ook wel eens een thuiskapster gehad. Denk gewoon in een groot steen. Of boven, eventjes onder de douche.
0: Of als wassen voor ze kwam.
1: Ja, precies.
0: Ideaal.
1: Dat is precies.
0: Maar je hoeft dus eigenlijk alleen even de haren op te vegen. En dan gaat zij weer weg. En that's it. Dus je hoeft thuis helemaal niet weg.
1: Nee, helemaal niet.
0: En dat betekent dat jij dus gewoon altijd op tijd bent voor jouw favoriete programma Bed & Breakfast Vol Liefde.
1: Precies. Ja, vanavond gaan we weer kijken, hoor.
0: Vanavond gaan we zeker weer kijken. Ik ben zo benieuwd hoe het allemaal afloopt.
1: Ik ook.
0: Ondertussen lekker verder met die Nederlandse mannen. Die staan te popelen om in ons programma te mogen optreden. The Steam.
1: Oh, leuk, hoor.

0: Wow.
1: Ja,
0: dat kwam even lekker
1: nou,
0: binnen, hè?
1: En zo moet de scene toch ook klinken, toch niet met die enge Siep van de ploeg.
0: Waar heb jij het over? Is dat familie van Doeten?
1: Nee, dat weet ik natuurlijk niet.
0: Nee, dat weet ik ook niet.
1: Nee, dat weet ik ook niet. Nou, maar het is gewoon echt...
0: Maar zal ik jou eens even...
1: Onwijs lekker.
0: Zal ik jou... Oh ja, wacht even. Sorry, ik onderbrak jou. Wat zei jij?
1: Het is gewoon onwijs lekker. Het is gewoon super leuk. Ja. Ja, dat. Ja.
0: Hebben wij nou hier in de studio niet Zetara?
1: Nou, dat niet... Nee, dat niet direct. Maar het is wel gewoon lekker super fijn. Ja, ja, echt super. Ja.
0: Hoe is het met jou na deze...
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja hoor. Ja.
0: Oké. Okay. Is het nog steeds met... hoe heet ze ook alweer? Ben je daar nog steeds mee? Met je... Ja, hoe heet ze toch?
1: Die hond?
0: Nee. Ik bedoel die moeder die het nog even aan de kinderen moest gaan vertellen.
1: Oh, Lieske.
0: Oh ja, Lieske.
1: Lieske, heet ze Lieske?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik moet altijd denken aan Bodemdrift als ik Lieske hoor.
1: Hey,
0: Bodemdrift?
1: Ja,
0: Bodemdrift. Die vorige Lieske. Die bij die vrouw op bezoek was. Weet je nog?
1: Nee.
0: Weet je dan niet meer?
1: Waar heb je het over?
0: Ja, B&B van Liefde ook.
1: Bij wie was die bezoek?
0: Ik weet niet meer hoe die heet. Maar die had ook Lieske. Die was van de Bodemdrift. Die ging lekker
1: wijn
0: drinken.
1: Oh ja, maar dit is normaal de derde keer dat wij... B&B vol liefde of winter vol liefde kijken.
0: Oh?
1: Ja, nee, dit is de eerste zomereditie die ik pas kijk.
0: Och, meid.
1: Ja.
0: Goh, fijn. Welkom bij de club.
1: Nou, ik kijk wel uit naar winter vol liefde.
0: Dat snap ik. Het is weer dat in de sneeuw,
1: wel,
0: hè?
1: Ja, dat vind ik toch wel heel leuk. Ja, en ik hoop dat... Kijk je trouwens de Hanslust? Jezus, nee. Die Monique is toch net zo gestoord wijf is dat, joh.
0: Nee, ja, die is niet goed.
1: Jeetje, die is echt niet...
0: Is dat weer begonnen?
1: Nou, ik zag een paar stukjes voorbij komen op... ik denk op Insta of zo. Maar wat een gek wijf, joh.
0: Ja, nou echt.
1: Die man, die heeft toch echt geen ene fuck te vertellen?
0: Ja, ik denk dat hij er toch heel bewust voor kiest. Jeet. Ach jee, dus dat is nou... Is dat daar wel een tip voor onze luisteraars om wel of niet te kijken?
1: Als je wil rot ergen, dan moet je kijken. Anders niet. Als ik zo zou zijn, dan zou Mark met mij naar Zwitserland gaan. Dan zou hij... En dan zeg ik, ja, eventjes
0: op... Paracelen.
1: Eventjes op de foto. Ja, je moet nog iets naar achteren. Dan komt die berg iets mooier uit. Nee, nog één stapje naar achteren.
0: Wat een achterlijke...
1: Nou, tjoe,
0: dat soort mensen een podium krijgt, überhaupt.
1: Ja.
0: Why?
1: Weet ook
0: nou,
1: niet.
0: Nou, joh. Hey, ik heb jou nog helemaal niet bijgepraat over vorige week. Maar de luisteraars die vorige week hebben geluisterd weten het. Ik heb 3 uur gestaand gepresenteerd.
1: Staand?
0: Ja. En gedanst. Hier alleen in de studio. Alhoewel dat het niet helemaal waar is, want Allard is nog even langs geweest. Maar die had niet zo heel veel zin om achter de microfoon te kruipen. Had hij toch zoiets van, nee, zet mij maar achter het hakmes. Slagen natuurlijk. Dus zo ging het vorige week.
1: Wat is de meerwaarde? Of is het meer voor jezelf? Of hebben de luisteraars iets aan gemerkt dat jij staand hebt gepresenteerd?
0: Zeker, dat geeft veel meer energie.
1: Ja, geloof ik. Als een reet van.
0: Nou, zal ik de tafel eens omhoog gooien dan?
1: Maar moet jij weten. Ik blijf lekker zitten. Dan blijven we...
0: Maar dat ziet er serieus niet uit. Dat is lekker, we hebben toch ook al staand gepresenteerd?
1: Ja, ik kreeg toch last van de heup.
0: Ja, ik vergeet altijd een beetje dat jij nooit zo heel veel zin hebt in actie-taxi.
1: Nee,
0: blijf lekker zitten. Hè? Ik heb
1: nog een kop soep, man.
0: Ach, ga lekker in je soepje, dan doe ik een lullaby voor jou, ja?
1: Doe maar.

0: Ik hoop dat jij een beetje hebt genoten van dit lullaby.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat dacht ik. Jij zit nog lekker aan je soepje.
1: Ja.
0: Heel verstandig. Ik zei het net al, het is echt zo'n momentje dat je even een beetje een dipje hebt.
1: Het is altijd lekker,
0: hoor. Soepje altijd goed, hè?
1: Ja, kuppensoep, hè, is altijd lekker. Ja. 4 uur kuppensoep.
0: Ja, het zou verboden moeten worden. Of is dat weer een andere reclame? Nee, dat is weer een andere reclame.
1: Ja, is wel iets anders, ja.
0: Ah joh, wat doet het toe? Hey, over een paar weken is het, niet volgende week, maar dan is het Prinsjesdag.
1: Ja.
0: Dus dan zal er een hoop Prins gedraaid worden.
1: Dan ja, ik heb geen idee. Ja,
0: denk ik dat jij er niet bent.
1: Jij kan draaien wat je wilt.
0: Ik kan lekker staan presenteren. Iets waar jij niet apprecieert, maar ik wel. Nou, want ik krijg lekker veel energie van. Ja. En je hoort het toch terug. Ik kreeg veel reacties.
1: Jij had spierpijn.
0: Ja, ik had spierpijn. Ik zei het al inderdaad. Ik denk, ik moet gewoon staan, joh. Dus ik kan straks niet meer opstaan.
1: Nee, ja, dat is het. Ja, en natuurlijk, dan krijg je dan misschien
0: maar
1: wel
0: je hoort het wel. Als de tafels omhoog gaan, heb je meer energie.
1: Ja,
0: dat, ja. Ik weet niet, de hele studio liep vol. Maar het kan ook dat het gewoon mensen waren die hier programma's gingen opnemen. Ik weet het eigenlijk niet precies.
1: Oh, Lian, was het weer zo'n feest?
0: Het was zo'n
1: feest. Was weer zo'n middag?
0: Het was weer zo'n middag. De ene naar de ander kwam binnen. En de muziek moest hier naar beneden in de studio, helaas.
1: Oh,
0: terwijl ik dus zo lekker aan het dansen was.
1: Ja, maar dan worden de meditatiesessies worden dan hier opgenomen.
0: Oh, is dat zo? Heb je dat ook op Veluwe FM?
1: Ja.
0: Oh, vertel.
1: Nou, ik weet ik gelukkig helemaal niks van.
0: Oh.
1: Maar je kan er wel naar luisteren natuurlijk. Maar ik luister er eigenlijk niet naar. Ik heb wel een eigen meditatie-app.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus, ik heb, vind je het leuk om te mediteren op een nummer van mij? Komt-ie. Gaan we even lekker mediteren.
1: Oh, dat vind ik fijn.
0: Ja, oké.
1: Nou, lekker hoor.
0: Ja, hè? Ga liggen en luister alleen naar mijn stem.

0: Nou, ik hoop dat je helemaal bent bijgekomen van dit nummer.
1: Oh, echt wel? Ja, ik zie het aan je.
0: Wat een lekkere versie, hè?
1: Echt, hele goede versie.
0: Marion, wat denk jij wat er... Oh, wat gebeurt er, joh?
1: Ja, ik heb geen idee. Wat is dit?
0: Wat is dit, joh?
1: Is dit omdat wij weer samen zijn?
0: Ik heb geen idee. Oh, ja, ik denk dat ik het wel weet. Oeh, ik denk dat ik het wel weet.
1: Oh.
0: Ja, er mag geen vuurwerk meer afgestoken worden, hè?
1: Oh.
0: Nee.
1: Nee.
0: Je kunt het gratis inleveren. Er komen bussen langs. Kun je het gratis inleveren. Wat denk je? Zal dat gebeuren?
1: Ja, als nu weten ze waar ze moeten zijn.
0: Oh, jeetje, joh. Ja. Is dat hierachter?
1: Ja. Ja.
0: Oh, doe even de deur dicht, hoor.
1: Ja, doe maar even.
0: Oh, jeetje, dat vind ik helemaal niks. Nee, dat schijnt zo te zijn dat je, ja, je vuurwerk wat je nog hebt, dat je dat kan gaan inleveren. En dat kan dan helemaal gratis. Zodat
1: heb jij
0: het
1: nog
0: veilig. Nou, nee, ik denk het niet. Nou ja, er zou wat in de schuur kunnen liggen, wat ik natuurlijk niet weet, maar ik denk het niet.
1: Nee.
0: Ik ben niet zo van het vuurwerk. Nee. En jij dan?
1: Nee, helemaal niks.
0: Nee, nee joh. Maar het is een vuurwerkverbod, hè? Dus mensen moeten het gaan inleveren.
1: Ja.
0: Maar er waren weer allerlei pollen, zag ik op het nieuws, dat mensen dat misschien toch niet gaan doen.
1: Nou, ik weet het niet hoor. Ik zie de mensen, ik zag al wat mensen staan buiten met een heel pakket van wanneer komt die bus dan langs, maar...
0: Oh, dus dat kan hier gewoon in putten?
1: Nee, ik heb echt geen idee, maar de mensen die... Ja, ik denk dat het lastig handhaven is.
0: Ja, denk het ook.
1: Maar
0: nou
1: goed.
0: Ja, goed, weet je, we hebben onze luisteraar gewaarschuwd. We hebben onze plicht weer gedaan.
1: Ja.
0: Ik take my parachute en jump.

0: Marion, het is niet te geloven, maar ook dit derde uur van de Rock Basement zit er bijna op. Dus we kunnen nog één nummer draaien. En ik heb ook iets lekkers in gedachten. Maar ik wil je graag het woord geven. Want wil jij iets delen nog?
1: Nou, ik vond het wel heel fijn dat wij hier weer met z'n tweeën konden zitten.
0: Gezellig,
1: fijn
0: hè?
1: Is dat. En ja. Volgende week ben ik dan ook nog weer een keertje. En daarna ben ik dan weer een keertje weg. Ja, jongen. Het wordt een beetje
0: afwisselen. Ja. Ik zit ook nog een keer met
1: werk. Een beetje genieten van het leven.
0: We moeten dus ook nog een keertje, toch een keer dat we niet te live kunnen zijn, denk ik.
1: Nee,
0: maar
1: ook
0: we werken daaraan, we werken daaraan. Nou ja, ik wil eigenlijk de luisteraars al bedanken voor het luisteren. Jij dan?
1: Ook, zeker.
0: Al onze
1: bedankt
0: vaste luisteraars.
1: Bart, dat jij ook weer dat je weer in hebt gecheckt bij ons na de vakantie. Lars, bedankt voor je aanvraagje. Mirjam, nog heel veel sterkte en beterschap met jouw revalidatie. En hopelijk zien we jou snel ook een keertje weer, want kunnen we even live knuffelen.
0: Ja, dat is
1: en,
0: leuk.
1: En Dennis, leuk dat je luistert ook, want dat hebben we gezien, hè? Die
0: dat
1: reageerde
0: hebben we
1: ook gelijk.
0: Gezien. Ja.
1: Dus ja.
0: Daar gaan wij waarschijnlijk een keer mee naar de Efteling.
1: Ja.
0: Nou, dus, hoe leuk zou dat
1: zijn? Dus we zitten nu al op 4 deze week, dus hopelijk verdubbelt zich dat volgende week.
0: Ja, dat wordt echt wel weer tijd. Wordt tijd dat iedereen weer incheckt.
1: Ja.
0: De R zit weer in de maand.
1: Ja.
0: We zeiden het net al tegen elkaar. En wat heb je dan nodig?
1: Ik hoop dat jij gaat zeggen live met I Alone.
0: Dat, maar je hebt ook de Rock Basement nodig.
1: Ook
0: iedere
1: dat.
0: Dinsdag van 1 tot 4.
1: Tuurlijk.
0: Dat helpt jou alle maanden met de R door. En trouwens ook alle maanden daarna.
1: Ja.
0: Leuk dat je luisterde. Hier is voor jou live. En dan is er nog maar één ding wat ik ga zeggen. En dat is See You on the Rocks.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws. Over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan het dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan een paar korte files. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor Afrit Hoenderloo 5 minuten oponthoud. A28 Amersfoort richting Utrecht voor Utrecht 5 minuten. De N325 Nijmegen richting Arnhem tussen het Gelredome en Presikhaaf 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
0: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is het nieuws uit de regio.
10: Goedemiddag, dit is het regionieuws. Het college van Ermelo gaat niet mee in het verzoek van eendenslachterij Thomas Ducto om 3 opgelegde dwangsommen in te trekken. Ook het verzoek om meer tijd te krijgen om aan de opgelegde lasten te voldoen is afgewezen. De dwangsommen werden in december 2023 opgelegd. 2 daarvan hebben betrekking op het gebruik van percelen aan de Fokko Kortlanglaan 112 en 122 als pluimveeslachterij. De 3e dwangsom gaat over de verplichting om rond het perceel aan de Fokko Kortlanglaan 122 een houtsingel aan te leggen. Het bedrijf diende het verzoek om de dwangsommen in te trekken of de begunstigingstermijn te verlengen in mei dit jaar in. Het college verwijst naar de Raad van State, die heeft in april dit jaar besloten dat de dwangsommen terecht zijn opgelegd. De truck- en tractorpooling in Speuld kan voorlopig doorgaan. Een natuurorganisatie wilde het evenement laten stoppen vanwege de gevolgen voor de natuur, maar de rechter heeft daar vooralsnog geen gehoor aan gegeven, dat meldt Dagblad de Stentor. De natuurorganisatie had bezwaar gemaakt tegen het evenement en stelde dat de wedstrijden niet passen bij de kwetsbare natuur in het gebied. Het evenement staat gepland voor zaterdag 5 september in de Ermeloze plaats. De rechter heeft de organisatie voorlopig in het gelijk gesteld. Daarmee is de kwestie echter nog niet definitief aan tafel. Verdere juridische stappen kunnen nog volgen. En tot slot, de gemeente Zeewolde heeft een ontwerpwarmteprogramma opgesteld waarin staat hoe de gemeente de overstap van aardgas naar duurzame warmtebronnen wil aanpakken. In het programma wordt onder meer gekeken welke duurzame alternatieven per wijk en buurt het meest geschikt zijn. Het ontwerp ligt tot en met 7 oktober ter inzage. Inwoners en bedrijven kunnen in die periode een officiële zienswijze indienen. De reacties worden betrokken bij het opstellen van het definitieve warmteprogramma. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
4: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

niet zeggen kan. Hij zingt omdat hij het niet zeggen kan. In de wijde stilte van de nacht legt hij zijn akkoorden fluisterzacht en zingt omdat hij het niet zeggen kan.

0: حلوة أفهم.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Proleider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan een paar korte files. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor afrit Hoenderlo 5 minuten oponthoud. A28 Amersfoort richting Utrecht voor Utrecht 5 minuten. De N325 Nijmegen richting Arnhem tussen het Gelredome en Presikhaaf 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: gaan.
1: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord. Voor Kampen is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een kwartier. N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 10 minuten. Op de N325 Arnhem richting Nijmegen voor Westervoort 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Bij een gezondheidszorginstelling in Harderwijk is dinsdagochtend brand uitgebroken. Het gaat om een pand aan de Zonnevanklaan. De brand werd kort na middernacht gemeld. De brandweer rukte uit met meerdere voertuigen, waaronder twee tankautospuiten. Over de oorzaak van de brand, eventuele gewonden en de omvang van de schade is nog niets bekend. Dinsdagochtend was het ook raak met een autobrand op de A28 bij Putten. De brandweer kwam kort na 10 uur met een tankautospuit ter plaatse. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft afgelopen week in Harderwijk 156 vermoedelijke nepparfums in beslag genomen. Het ging om namaakproducten van verschillende bekende merken. Agenten troffen de parfums aan op een parkeerplaats waar meerdere exemplaren lagen uitgestald. In een auto werden daarnaast nog meer dozen met parfums gevonden. Uit onderzoek bleek dat het om namaakproducten ging. Twee personen die bij de auto aanwezig waren zijn aangehouden. Het gaat volgens de politie om twee mannen van 23 en 51 jaar met de Tsjechische nationaliteit. De in beslag genomen parfums worden vernietigd. En tot slot, in Harderwijk wordt de voormalige officiersmes op het terrein Kranenburg de komende maanden grondig gerenoveerd. Het monumentale pand, dat onderdeel is van het voormalige kazerneterrein, wordt daarbij ook verduurzaamd. De renovatie moet het gebouw energiezuiniger en toekomstbestendiger maken. Zo worden onder meer de spouwmuren en het dak geïsoleerd, komt er achterzetbeglazing en wordt de ventilatie verbeterd. Daarnaast worden de dakkapellen, kozijnen en het voegwerk hersteld. Binnen wordt een rolstoel toegankelijk toilet gerealiseerd. De Stichting Mes Harderwijk gebruikt het pand momenteel voor culturele activiteiten. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt, op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. Op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn voor knooppunt Hattermerbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. 2 agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: DB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Harderwijk wordt de voormalige officiersmes op het terrein Kranenburg de komende maanden grondig gerenoveerd. Het monumentale pand, dat onderdeel is van het voormalige kazerneterrein, wordt daarbij ook verduurzaamd. De renovatie moet het gebouw energiezuiniger en toekomstbestendiger maken. Zo worden onder meer de spouwmuren en het dak geïsoleerd, komt er achterzetbeglazing en wordt de ventilatie verbeterd. Daarnaast worden de dakkapellen, kozijnen en het voegwerk hersteld. Binnen wordt een rolstoeltoegankelijk toilet gerealiseerd. De Stichting MES Harderwijk gebruikt het pand momenteel voor culturele activiteiten. De politie heeft afgelopen week in Harderwijk 156 vermoedelijke nepparfums in beslag genomen. Het ging om namaakproducten van verschillende bekende merken. Agenten troffen de parfums aan op een parkeerplaats waar meerdere exemplaren lagen uitgestald. In een auto werden daarnaast nog meer dozen met parfums gevonden. Uit onderzoek bleek dat het om namaakproducten ging. Twee personen die bij de auto aanwezig waren zijn aangehouden. Het gaat volgens de politie om twee mannen van 23 en 51 jaar met de Tsjechische nationaliteit. De in beslag genomen parfums worden vernietigd. En tot slot, de gemeente Zeewolde heeft een ontwerp warmteprogramma opgesteld waarin staat hoe de gemeente de overstap van aardgas naar duurzame warmtebronnen wil aanpakken. In het programma wordt onder meer gekeken welke duurzame alternatieven per wijk en buurt het meest geschikt zijn. Het ontwerp ligt tot en met 7 oktober ter inzage. Inwoners en bedrijven kunnen in die periode een officiële zienswijze indienen. De reacties worden betrokken bij het opstellen van het definitieve warmteprogramma. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
2: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
3: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
2: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
1: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
4: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
1: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag kun je allemaal liedjes verwachten waarvan de titel begint met een E. We begonnen met Early Autumn van Joe Stafford uit 1952. Deze Amerikaanse zangeres trad al op 12-jarige leeftijd op en vormde een paar jaar later een trio met haar zussen. In de oorlogsjaren ging ze solo en bouwde een grootse carrière op. Ze had een kleine 100 platen in de Amerikaanse top 100, vooral tussen 1944 en 1955. Een jaartje nieuwer is E Compari van Julius La Rosa. Hij kwam uit Brooklyn en was de zoon van Italiaanse emigranten. Dat kwam goed van pas bij het bewerken van een Italiaanse traditional tot dit nummer, dat reikte tot de tweede plaats in de Billboard en de eerste in de Cashbox. MUZIEK

De Amerikaanse volkszanger Bob Lind schreef Elusive Butterfly in 1964, in de tijd dat hij in Denver woonde. Het werd een jaar later uitgebracht. Het was zowel succesvol in de US als de UK, waar het overigens ook een hit werd voor Val Doeneken. Een cover van Born Too Late van de Ponytails werd opgenomen door Ernie Beeler onder de artiestennaam The Kitty Sisters, met als titel Einmal kommt das Glück zu dir. De tekst is van Ralph Maria Siegel, die honderden Engelstalige hits van een Duitse vertaling voorzag.

even Everything in the Garden konden we laten horen dankzij The Foremost, een Mercy Beat groep uit Liverpool die populair was in de midden jaren 60. Hun manager was Brian Epstein, die ook de Beatles begeleidde. Het werd geschreven door Roger Greenaway en Roger Cook. We gaan naar een liedje van Connie van den Bos, dat me heel erg doet denken aan For the Good Times. Maar er wordt niet verwezen naar de auteurs van dat nummer. Oordeel zelf. Luister naar Even Samen en laat eens weten hoe jij erover denkt.

Faith was in de eerste helft van de 60e jaren een tieneridool in het Verenigd Koninkrijk. Hij heette eigenlijk Terence Wright en kwam uit Middlesex. Hij zong niet alleen, maar speelde ook een aantal bijrollen in films en televisieseries. Easy Going Me kwam net niet in de Britse top 10 terecht. All Shook Up is bekend van Elvis Presley. In meer dan 10 talen werden er covers van opgenomen, onder andere in het Spaans door Los Llopis. Dit was een zangkwartet uit Cuba dat de eer wordt toebedeeld om de Spaanstalige rockmuziek te hebben geïntroduceerd. Hun versie heet Estremecete.

meine Stunde schlägt, was weer zo'n mooie ballade van Reinhard May, die tot nadenken stemt. Het staat op zijn album Menschenjongens uit 1977. Net als dat je in Frankrijk coverkoningen hebt, zoals Richard Anthony en Sacha Distel, heb je ze ook in het Verenigd Koninkrijk. Denk aan Craig Douglas of Mark Winter. Zijn versie van Exclusively Yours, die we nu laten horen, werd oorspronkelijk gezongen door de Amerikaanse artiest Carl Dobkins Jr.

Dit duet van Dalida en Bob Kalfati kwam uit 1959 en heette Elle, Louis et l'autre, oftewel zij, hij en de ander. Het bereikte destijds de 30e plaats in de Waalse hitparade. Natuurlijk heeft Gentleman Jim Reeves ook platen gemaakt waarvan de titel met een E begint. Bijvoorbeeld in 1956 Each Time You Leave van zijn album Singing Down the Lane. Hij vertelt dat hij elke keer als zijn vriendinnetje weggaat, een beetje sterft.

Een niet zo heel bekend, maar wel heel mooi nummer van de Beach Boys is Disney Girls 1957. Het werd geschreven door Bruce Johnston en uitgebracht in 1971. 6 jaar later kwam er deze Nederlandse versie van uit, De Efteling, door Rob de Nijs. De vertaling was van Zuiderbuur Walter Ertveld. Er zijn meerdere muzikanten die Tommy Reed heten. De zanger van het volgende nummer kwam uit de Verenigde Staten en heeft 2 singeltjes opgenomen. Op zijn eerste uit 1961 stond Everyone Knows But You.

Einmal sehen wir uns wieder is een origineel Duits nummer dat net als Everyone Knows But You stamt uit 1961. Het werd gezongen door Lale Andersen en haalde bij onze oosterburen de 30ste plaats. Koor en orkest stonden onder leiding van Paul Kuhn. Op het album Howdy van Pat Boone uit 1956 kun je Every Little Thing vinden. Het kwam dus uit in zijn hoogtijdagen. Maar hij is nog steeds actief. Dit jaar bracht hij, 90 jaar oud, nog een nummer uit waarin hij zijn zorgen uit over de huidige situatie in de Verenigde Staten. Met als titel Where Did America Go?

Dit was weer zo'n leuke Finse cover van een grote hit, ditmaal gezongen door Anki. Ze richtte zich op ballads, jazz, blues en folk. En Anki was lang een van de meest populaire Finse zangeressen. Haar versie van Dream a Little Dream of Me heette Elan Ua Muistoi Sain. Nummers van Roger Miller zijn vaak heel herkenbaar als zijnde van zijn hand. Dat geldt ook voor Engine Engine No. 9. Het was midden 1965 alweer de vierde top 10 hit voor hem. Hij wachtte vergeefs op zijn oude liefde die met de trein vanuit Baltimore zou komen. Een trieste tekst in een vrolijk ritme.

Met Roger Miller zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin alle liedjes met een E begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met The Entertainer van Marvin Hamlisch. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar 1 straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
0: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
2: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
0: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e Groepers Huilen Niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui, bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plush op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. We maken er vandaag weer een kleurig programma van, waarin veel vrouwelijke artiesten aan bod komen. We begonnen met Red Sails in the Sunset, dat in 1968 op de plaat werd gezet door Connie Francis en stond op het album Hawaii. Het nummer werd al in 1935 voor het eerst opgenomen door Lou Stone and his band. Gevoelsmatig dacht ik dat Greenfields ook wel uit die tijd zou komen. Maar het origineel daarvan komt uit 1958 van het album Blue Mountain van The Easy Riders met voorman Terry Gilkison. Hij schreef ook mee aan het nummer. MUZIEK

0: Er zijn relatief veel liedjes geschreven over de kleur rood. Een ouwetje was Moulin Rouge, gezongen door Mathé Altéry. Ze zong vooral in operettes, maar deed ook mee aan het eerste Eurovisie Songfestival in 1956 met Le Temps Perdu. Dat songfestival werd gewonnen door Lusacia met Refrain. In hetzelfde jaar nam ze ook een cover op van The Yellow Rose of Texas. In het Duits werd dat Gelbe Rose dort in Texas. Ze wordt begeleid door koor en orkest van Adalbert Duszkowski. Hij begeleidde veel bekende artiesten, zoals Peter Alexander, Wolfgang Sauer, Bibi Jones en Caterina Valente.
1: Gelbe Rose dort in Texas, bald kommt.

Rote Korallen was een van de top 10 hits van Nana Mouskouri in Duitsland. Ze maakte er ook een Nederlandstalige versie van, die, niet onverwacht, Rode Koralen heette. De Nederlandse tekst was van Ger Rensen. Ook blauw komt vaak voor in songtitels, maar soms is het een beetje vreemd, want een kikker is toch groen? Desalniettemin zingen Peter, Paul en Mary I'm in love with a big blue frog. Ze schreven alle drie mee aan het nummer.

honderden versies zijn er gemaakt tussen 1945 en nu van Blue Eyes Crying in the Rain. Ik koos de versie van de Britse zanger Clinton Ford, wiens carrière zich vooral afspeelde in de jaren 60. Hij haalde 4 keer de Britse top 40, maar heel grote hits had hij niet. Van Blue Eyes gaan we naar Brown Eyes, mooie bruine ogen zelfs. Ze worden bezongen door de Ierse zanger Joe Dolan met de Drifters. We kennen hem vooral van Make Me an Island, maar Pretty Blue Eyes bracht hij al 3 jaar eerder uit in 1966.

We waren weer terug bij Blauwe Ogen, met Plus Bleu que tes yeux. Het werd door Charles Aznavour voor Edith Piaf geschreven, die het opnam in 1951. Aznavour bracht het zelf 2 jaar later ook uit. Van blauw naar wit, en wel naar witte sokjes, die een aardig meisje draagt en worden bezongen door Wally Lewis. Hij kwam uit Californië en maakte 6 singeltjes, waarvan Kathleen het meest succesvol was. Hier komen de White Bobby Socks uit 1958.

Roses Are Red, My Love was de eerste hit voor Bobby Vinton. En wat voor een. Dat vraagt natuurlijk om een vrouwelijk antwoord. En dat kwam van Florane Darling. Long As The Rose Is Red. Het kwam op nummer 68 in de Billboard Hot 100. In het Zweeds heet het liedje Weiser Holunder, Vita Serener. Dus is de vlierbes veranderd in een sering. De plant wordt bezongen door Lili Berglund. Ze was destijds een van de meest populaire Zweedse zangeressen. Vita Serener uit 1957 was haar grootste hit.

0: De rode beer van Reinhard Mai ging altijd met hem mee, totdat hij hem verloor bij een bezoek aan Florida. En dat is niet niks voor iemand die zoveel van beren houdt als hij. Anneke Greunlo zong niet alleen in het Nederlands en Indonesisch, maar maakte ook Engelstalige platen. A Tisket a Tasket is een kinderspelletje, een soort zakdoekje leggen. In het liedje komt een geel mandje voorbij waarin het zakdoekje wordt gestopt.
1: Was it red?
2: No!

Een andere grote hit van Anna Mouskouri, naast Rote Korallen, was Ich schau den weißen Wolken nach. Hiervan werd de Nederlandse versie niet door haarzelf, maar door Anita Berry gezongen, die ook in 1962 een hit had met Middellandse Zee. Patty Brooke was een Britse zangeres die veel opgetreden heeft met grote artiesten, maar net geen hit heeft gemaakt, waardoor ze nooit echt bekend is geworden. Ze werkte onder andere samen met Cliff Richard. Uit 1961 komt When the Red, Red Robin, een van haar 6 singeltjes.

Running Bear, dat geschreven werd door de Big Bopper en bekend werd door Johnny Preston, werd in het Duits Brauner Bär und Weiße Taube. Hier werd het gezongen door Goose Backhoes. Dat was de eerste van de minstens 7 Duitsstalige versies en kwam uit in juni 1960. Little Green Apples werd geschreven door Bobby Russell, die meerdere bekende nummers op zijn naam heeft, zoals The Night the Lights Went Out in Georgia voor zijn echtgenote Vicki Lawrence en Honey, dat bekend werd door Bobby Goldsboro. De eerste zanger die Little Green Apples opnam was niet O.C. Smith of Bobby Goldsboro, maar Roger Miller. Zijn versie uit 1968 ga je nu horen.

Met de kleine groene appels van Roger Miller zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met Fields of Green, Red Roses, Skies of Blue en Clouds of White in What a Wonderful World door het orkest van Mantovani. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
2: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
1: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
3: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
1: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Zeewolde heeft een ontwerpwarmteprogramma opgesteld waarin staat hoe de gemeente de overstap van aardgas naar duurzame warmtebronnen wil aanpakken. In het programma wordt onder meer gekeken welke duurzame alternatieven per wijk en buurt het meest geschikt zijn. Het ontwerp ligt tot en met 7 oktober ter inzage. Inwoners en bedrijven kunnen in die periode een officiële zienswijze indienen. De reacties worden betrokken bij het opstellen van het definitieve warmteprogramma. De politie heeft afgelopen week in Harderwijk 156 vermoedelijke nepparfums in beslag genomen. Het ging om namaakproducten van verschillende bekende merken. Agenten troffen de parfums aan op een parkeerplaats waar meerdere exemplaren lagen uitgestald. In een auto werden daarnaast nog meer dozen met parfums gevonden. Uit onderzoek bleek dat het om namaakproducten ging. 2 personen die bij de auto aanwezig waren zijn aangehouden. Het gaat volgens de politie om 2 mannen van 23 en 51 jaar met de Tsjechische nationaliteit. De in beslag genomen parfums worden vernietigd. En tot slot, in Harderwijk wordt de voormalige officiersmes op het terrein Kranenburg de komende maanden grondig gerenoveerd. Het monumentale pand, dat onderdeel is van het voormalige kazerneterrein, wordt daarbij ook verduurzaamd. De renovatie moet het gebouw energiezuiniger en toekomstbestendiger maken. Zo worden onder meer de spouwmuren en het dak geïsoleerd, komt er achterzetbeglazing en wordt de ventilatie verbeterd. Daarnaast worden de dakkapellen, kozijnen en het voegwerk hersteld. Binnen wordt een rolstoeltoegankelijk toilet gerealiseerd. De Stichting Mes Harderwijk gebruikt het pand momenteel voor culturele activiteiten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.
6: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
7: Dit is Veluwe FM.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Malambo!
1: Simba!
0: Simba!
1: Simba!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gien Balduk.
3: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht, dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
1: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
8: Zet je radio hard, want dit is het tweede uur.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.fm.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Op de Ene Parkweg in Ermelo zijn maandagochtend rond 7:15 een fietser en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. De fietser is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel en daarna voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De auto liep aan de voorkant flinke schade op. Het voertuig is afgevoerd. De Ene Parkweg was vanwege de afhandeling van het incident enige tijd afgesloten voor overig verkeer. De truck- en tractorpooling in Speuld kan voorlopig doorgaan. Een natuurorganisatie wilde het evenement laten stoppen vanwege de gevolgen voor de natuur, maar de rechter heeft daar vooralsnog geen gehoor aan gegeven, dat meldt Dagblad de Stentor. De natuurorganisatie had bezwaar gemaakt tegen het evenement en stelde dat de wedstrijden niet passen bij de kwetsbare natuur in het gebied. Het evenement staat gepland voor zaterdag 5 september in de Ermeloze plaats. De rechter heeft de organisatie voorlopig in het gelijk gesteld. Daarmee is de kwestie echter nog niet definitief aan tafel. Verdere juridische stappen kunnen nog volgen. En tot slot, de politie heeft afgelopen week in Harderwijk 156 vermoedelijke nepparfums in beslag genomen. Het ging om namaakproducten van verschillende bekende merken. Agenten troffen de parfums aan op een parkeerplaats waar meerdere exemplaren lagen uitgestald. In een auto werden daarnaast nog meer dozen met parfums gevonden. Uit onderzoek bleek dat het om namaakproducten ging. Twee personen die bij de auto aanwezig waren zijn aangehouden. Het gaat volgens de politie om twee mannen van 23 en 51 jaar met de Tsjechische nationaliteit. De in beslag genomen parfums worden vernietigd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

moral story about house. House? What house? House music!

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving...